0: Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuyt op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
1: Een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge, vrij zonnige dag tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer, dan nog wat warmer tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 3:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog steeds. Er blijft er waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook 2 blussystemen getest. Het gaat om een soort van sprinklersysteem waarbij een leiding over een lengte van 1800 meter 2000 liter per minuut nog de bodem in verspreidt. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. Een primeur in de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
2: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
3: Wow, that's incredible to hear.
1: Dat waren de ingenieurs van het Duitse privébedrijf Isar Aerospace. De lancering gebeurde van op de Noorse lanceerbasis Andøya, boven de Poolcirkel. Europa wil zo minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor satellietlanceringen. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij een raket neerstortte en ontplofte. Een Griekse deelnemer aan Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan. Stavros Floros raakte enkele maanden geleden zwaar gewond tijdens de opnames in de Dominicaanse Republiek. Hij werd tijdens het vissen overvaren door een toeristenboot en verloor daarbij zijn linkerbeen. Floros eist nu zo'n 86 miljoen euro schadevergoeding. Volgens hem trof de productie geen veiligheidsmaatregelen, ook al was het gevaar van snelle toeristenboten bekend. Hij vindt ook dat hij na het ongeval niet goed werd opgevangen. De zaak wordt in Florida behandeld, de woonplaats van de producent van het programma. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een doelpunt van Eckert Ayensa. Standaar blijft bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot op de 7e plek na een 4-0 zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. STVV verloor eerder deze week van Union. Gelukkig konden we snel reageren, zegt speler Robert-Jan van Wezemaal.
4: We wisten dat we moesten reageren na Union. We wouden thuis zeker onze punten thuis houden en dat is goed gelukt. We moeten zo hoog mogelijk mikken met deze ploeg. Ik denk dat we nu een goede prestatie hebben neergezet en dat we dat elke week moeten proberen te tonen.
1: Een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge en vrij zonnige dag, tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer en dan nog wat warmer, tot 29 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00. Een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Rusland en de Verenigde Staten hebben opnieuw gesproken over de oorlog in Oekraïne. De Russische president Poetin ontving de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff gisteravond in Moskou. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden ook al concrete voorstellen op tafel hebben gelegen voor een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er belangrijke plannen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag door naar Kiev om er de Oekraïnse regering te ontmoeten. Dat gebeurde nog niet eerder sinds het begin van de oorlog meer dan 4 jaar geleden. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een BTW-verhoging. Dat zegt de organisatie bij de start van het nieuwe politieke jaar. De federale regering moet de volgende weken op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een BTW-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor VOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de index, zegt CEO Frank Becks.
2: We zijn geen fan van een BTW-verhoging, omdat uiteindelijk finaal de factuur van een BTW-verhoging bij de onderneming zal liggen. Wij kennen in België het principe van de automatische loonindexering. En dat betekent bij oplopende inflatie dat uiteindelijk ook automatische lonen zullen worden geïndexeerd en die worden betaald door ondernemingen. Dus als men denkt aan een verhoging van BTW, gaat men automatisch ook oog moeten hebben voor dat indexmechanisme om op die manier ook wel de competitiviteit van ondernemingen te beschermen.
1: In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een late strafschopgoal van Ayensa. Standaar blijft bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp is nu 10e. Sint-Truiden won met 4-0 van La Louvière, dat onderaan blijft hangen met 1 punt uit 5 wedstrijden. Ook KV Mechelen kon nog niet winnen. Na een 0-4 tegen Westerlo blijft Mechelen steken op 2 punten. En op de US Open tennis is Elise Mertens zo net uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. 6-3, 3-6 en 7-5. Eerder op de avond kon Alexander Bloks zich wel plaatsen voor de 8e finales. Dat is voor het eerst op een Grand Slam toernooi. Bloks klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Blijven vechten, dan lukt het wel, zegt hij.
3: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm. And I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball. And it paid off today.
1: Een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden momenteel. We krijgen een droge en vrij zonnige dag tot 24 graden. Morgen, maandag, hetzelfde weer. En dan nog warmer tot 29 graden in de Kempen dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Vandaag zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Gisteren werd in meer dan 20 steden in de regio nog betoogd tegen die AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
2: Natürlich persönliche Angst, da ich selber Migrant bin. Ich komme nicht aus Deutschland, ich bin hier nicht in Deutschland geboren. Was die AfD macht, ist halt auch etwas gegen mich, gegen Menschen wie mich.
1: Een primeur in de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
3: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
4: Wow, that's incredible to hear.
1: Dat waren de ingenieurs van het Duitse privébedrijf Isar Aerospace. De lancering gebeurde van op de Noorse lanceerbasis Andøya boven de Poolcirkel. Europa wil met deze lanceringen minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor satellietlanceringen. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij nog een raket neerstortte en ontplofte. Op de luchthaven van Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, zijn tijdelijk alle vluchten stilgelegd. Dat komt door een vulkaanuitbarsting op ongeveer 150 kilometer van de hoofdstad. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Tientallen vluchten zijn intussen geannuleerd of hebben grote vertraging. Sport. Op de US Open tennis heeft Sisu Berghs zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales. Hij verloor van de Nederlander Van der Zandschulp in 5 sets. 3-6, 7-6, 4-6, 7-6 en 6-3. De wedstrijd duurde 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. 6-3, 3-6 en 7-5. Eerder op de avond kon Alexander Bloks zich wel plaatsen voor de achtste finales. Hij klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de tweede keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag, vond Thibaut Somers.
5: Een nipte nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen hadden dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om met een penalty goal terug naar huis te keren.
1: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0 zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. We krijgen een droge en vrij zonnige dag tot 24 graden. Morgen, maandag, hetzelfde weer. En dan nog wat warmer tot 29 graden zelfs in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn vandaag deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Net als alle andere partijen hield ook de AfD gisteravond nog een laatste campagnebijeenkomst. En voorman Ulrich Siegmund vindt het de noodzaak om de migratie anders te oriënteren, zegt hij.
2: We möchten die migration wieder neu ordnen. We möchten eigenlijk trennen tussen einer illegalen Einwanderung, tussen Leuten, die unser System ausnutzen, en tussen Leuten, die gerne mit anpacken wollen, die im Rahmen unserer strengen Gesetzgebung, wenn wir sie einhalten würden, hierher kommen.
1: Gisteren werden in meer dan 20 steden in de regio nog betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, dat is de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. In Moskou heeft de Russische president Poetin gisteravond de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff ontvangen voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog met Oekraïne. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden al concrete voorstellen op tafel hebben gelegen voor een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er wat ze belangrijke plannen noemen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag door naar Kiev om er de Oekraïense regering te ontmoeten. En dat gebeurde nog nooit eerder sinds het begin van de oorlog, intussen meer dan 4 jaar geleden. Iran heeft gisteravond vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties die een link hebben met de Verenigde Staten. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers in de buurt van de straat van Hormuz. Een van die tankers lag bij het eiland Gark, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Op de luchthaven van Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, zijn tijdelijk alle vluchten stilgelegd. Dat komt door een vulkaanuitbarsting op ongeveer 150 kilometer van Jakarta. Er hangt te veel as in de lucht om nog veilig te kunnen vliegen. Tientallen vluchten zijn geannuleerd of hebben grote vertragingen opgelopen. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penalty goal. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot op de 7e plek na een 4-0 zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. STVV verloor eerder deze week van Union. Gelukkig konden we nu snel reageren, zegt speler Robert-Jan van Wezemaal.
3: We wisten dat we moesten reageren na Union. We wouden thuis zeker onze punten thuis houden en dat is goed gelukt. We moeten zo hoog mogelijk mikken met deze ploeg. Ik denk dat we nu een goede prestatie hebben neergezet en dat we dat elke week moeten proberen te tonen.
1: Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. Op de US Open Tennis heeft Sisu Berg zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Hij verloor van de Nederlander Van de Zandschulp in 5 sets. De wedstrijd duurde maar liefst 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. Eerder op de avond kon Alexander Blok zich wel plaatsen voor de 8e finales. Hij klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Droog en vrij zonnig weer vandaag met hoge bewolkingen, maximaal tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. De temperaturen pieken lokaal tot 29 graden. Vanaf dinsdag frisser met regen en buien en nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn vandaag deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt. Dat ligt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD met voorman Ulrich Siegmund maakt er kans op een absolute meerderheid in het parlement daar. Gisteren werd in meer dan 20 steden in de regio nog betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. En deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
2: Natuurlijk persoonlijke angst, da ik zelf een migrant ben. Ik kom niet uit Duitsland, ik ben hier niet in Duitsland geboren. Wat die AfD maakt, is halt ook iets tegen mij, tegen mensen wie mij.
1: Ik ben zelf migrant en wat de AfD doet, is ook tegen mij, aldus deze betoger. In Moskou heeft de Russische president Poetin gisteravond de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff ontvangen voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog met Oekraïne. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden concrete voorstellen op tafel hebben gelegen over een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er wat ze belangrijke plannen noemen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag dan door naar Kiev om daar de Oekraïnse regering te ontmoeten. En dat gebeurde nog niet eerder sinds het begin van de oorlog, meer dan 4 jaar geleden. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
3: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
4: Wow, that's incredible to hear.
1: Zo gebeurde de lancering van op de Noorse lanceerbasis Andoya, boven de Poolcirkel is dat. Tot nu toe werden Europese satellieten gelanceerd vanuit Frans-Guyana in Zuid-Amerika of af en toe ook van op Amerikaanse basissen. Europa wil met een eigen lanceerinstallatie minder afhankelijk worden van de VS. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij een raket neerstortte en ontplofte. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen, dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag vond ook Antwerp-speler Thibaut Somers.
5: Een nipte nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen hadden dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om met een penalty goal terug naar huis te keren.
1: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0-zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten en dat na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. In Brussel is gisteren de 50ste editie van de Memorial van Damme atletiek afgesloten. In het Koning Boudewijnstadion werden 5 beste wereldjaarprestaties en ook meerdere meetingrecords genoteerd. Birhanu Ballou liep de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Claudia Kazimierska deed dat verrassend op de 1500 meter. Er was ook een beste jaarprestatie in het kogelstoten. Op de 800 meter bij de vrouwen won de Zwitserse Audrey Werro met amper 600ste voorsprong op de Nederlandse Femke Broeders-Bol. En het nationale Belgische record van Pauline Cocuyt gisteren op de 400 meter horde was een van de Belgische uitschieters. Droog en vrij zonnig vandaag met hoge bewolking en maxima tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. De temperaturen kunnen dan tot lokaal 29 graden pieken. Maar vanaf dinsdag wordt het frisser met regen en buien en dan nog amper 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn vandaag belangrijke deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt. Amerikaanse onderhandelaars zijn op weg naar Kiev voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En in het voetbal wint Standaard in eigen huis met 1-0 van Antwerp. Goedemorgen. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat is dat in het oosten van Duitsland, zijn de stembureaus open voor de verkiezingen. Die krijgen veel aandacht omdat de extreemrechtse partij AfD volgens de peilingen een gigantische overwinning kan behalen daar. Jeroen Rijgaard, jij bent live in Magdeburg bij de AfD. Wat zeggen de laatste voorspellingen?
2: Wel, op dit moment haalt de AfD in de peilingen net geen absolute meerderheid, maar het komt dus op een paar zetels aan. En het zou dus heel gemakkelijk kunnen dat de partij hier effectief vandaag geschiedenis schrijft, want het is nog nooit gebeurd in naoorlogs-Duitsland dat extreemrechts zo'n resultaat, 40% of meer, zou neerzetten volgens de peilingen. Met een absolute meerderheid trouwens, als dat zou lukken voor hen, kunnen ze hier alleen besturen en ze hebben een programma klaar voor als ze aan de macht komen met hele forse maatregelen in cultuur, in onderwijs, media en migratie.
1: Ja, straks weten we of dat effectief ook zal gebeuren. Hoe verklaar je, Jeroen, die hoge vlucht van de AfD?
2: Wel, ontevredenheid. Zeker hier in het oosten van Duitsland. Ik heb daarnet ook al met één kiezer kunnen spreken en die zei dat ook. Kijk hoe het land erbij ligt. Over het algemeen dan op alle vlakken. Economie, sociaal, migratie. En het is ook een afrekening met de nationale regering van kanselier Merz. Die krijgt Duitsland momenteel namelijk weer moeilijk op de rails. Er is veel ruzie binnen de regering. En de populariteitscijfers zijn ook dramatisch. En je hoort hier sommige mensen ook zeggen in Sachsen-Anhalt, we willen niet per se voor de AfD stemmen, maar we willen vooral niet voor die andere stemmen. En dat verklaart mogelijk het succes, terwijl het stembureau nu officieel opengegaan is, hier recht voor mij.
1: Oké, Jeroen, dankjewel. Gisteren werd er in meer dan 20 steden in de regio ook betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, dus de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
3: Natuurlijk persoonlijke angst, da ik zelf een migrant ben. Ik kom niet uit Duitsland, ik ben hier niet in Duitsland geboren. Wat die AfD macht, is halt ook iets tegen mij, tegen mensen wie mij.
1: Ik ben zelf migrant, niet in Duitsland geboren, en wat de AfD doet is ook tegen mij, zegt de demonstrant. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner worden vandaag in Kiev verwacht na gesprekken met de Russische president Poetin in Moskou gisteren. Witkoff en Kushner hebben aan de Russen een Amerikaans plan voorgesteld om een einde te maken aan de oorlog. Maar, Paulien Lambert, veel details daarover zijn er niet, hè?
4: Nee, de Amerikaanse gezanten zijn vertrokken uit Moskou zonder te zeggen wat ze besproken hebben. Volgens het Kremlin was het wel een heel zinvol en open gesprek. Maar daar weten we natuurlijk niet heel veel mee. Bijvoorbeeld ook niet of Kushner en Witkoff nu naar Kiev trekken. Alweer met de boodschap dat Oekraïne grondgebied zou moeten opgeven, want dat blijft het standpunt van Rusland. En in het verleden hebben de Amerikanen ook al druk gezet op Oekraïne om dat ook te doen. Het is wel de eerste keer dat de gezanten van president Trump naar de Oekraïnse hoofdstad komen, meerdere bezoeken aan Moskou al. Dus dat is misschien toch al een kleine overwinning voor Zelensky en ook voor de inwoners van Kiev. Want de Russische president Poetin heeft gezegd dat tijdens het bezoek van Witkoff en Kushner Kiev niet aangevallen zal worden. En dat is een welkome pauze. En voorlopig lijkt hij ook wel stand te houden.
1: Dankjewel, Paulien. Iran heeft gisteravond vergeldingsaanvallen uitgevoerd op schepen en olieinstallaties die een link hebben met de Verenigde Staten. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op Iraanse olietankers eerder in de buurt van de straat van Hormuz. Een van die tankers lag bij het eiland Gark. En dat is erg belangrijk voor de Iraanse olie-export. In eigen land is de Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA geen voorstander van een BTW-verhoging. Dat zegt de organisatie bij de start van het nieuwe politieke jaar. De federale regering moet de volgende weken op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een BTW-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Maar voor VOCA is zo'n verhoging alleen mogelijk als er ook gekeken wordt naar de index, dat zegt CEO Frank Beks.
5: We zijn geen fan van een BTW-verhoging, omdat uiteindelijk finaal de factuur van een BTW-verhoging bij de onderneming zal liggen. Wij kennen in België het principe van de automatische loonindexering. En dat betekent bij oplopende inflatie dat uiteindelijk ook automatische lonen zullen worden geïndexeerd en die worden betaald door ondernemingen. Dus als men denkt aan een verhoging van BTW, gaat men automatisch ook oog moeten hebben voor dat indexmechanisme om op die manier ook wel de competitiviteit van ondernemingen te beschermen.
1: Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
6: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
7: Wow, that's incredible to hear.
1: Zo gebeurde de lancering van op de Noorse lanceerbasis Andoya boven de Poolcirkel is dat. Tot nu toe werden Europese satellieten gelanceerd vanuit Frans-Guyana in Zuid-Amerika en af en toe ook van op Amerikaanse basissen. Maar Europa wil met eigen lanceerinstallaties minder afhankelijk worden van de VS. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp. Een verslag van Tom Boudeweel.
8: 9 op 9 voor Standaar, nog altijd ongeslagen ook. En in de bovenste regionen van het klassement. Dankzij een penaltygoal van Ayensa, een kwartier voor tijd. Zijn 4e doelpunt al dit seizoen. Standaar bracht veel energie. Antwerp ging er aanvankelijk in mee, maar moest daarna terug. De thuisploeg dreigde een paar keer. En Gwenne miste de grootste kans. Somers ook aan de overkant. Na de pauze waren er minder mogelijkheden. Standaar won uiteindelijk verdiend door een strafschop. De gelijkmaker van Somers werd van de lijn gehaald. En zo 1 op 9 voor Antwerp, net voor de duels tegen Club Brugge en Union.
1: Sint-Truiden versloeg gisteren La Louvière met 4-0 en Westerlo ging met dezelfde cijfers winnen op het veld van KV Mechelen. In Brussel is gisteren de 50ste editie van de Memorial van Damme Atletiek afgesloten. Een balans van de jubileumeditie krijgt u van Bert Sterks.
9: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
1: Op de US Open tennis heeft Sisu Berg zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Hij verloor van de Nederlander Van de Zandschulp in 5 sets. De wedstrijd duurde 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Zij verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. Eerder op de avond gisteren kon Alexander Blok zich wel plaatsen voor de 8e finales. Hij klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Het weer droog en zonnig vandaag met hoge bewolking en maxima tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog met temperaturen die lokaal kunnen pieken tot 29 graden. Vanaf dinsdag frisser met regen en buien en nog 19 graden. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, zijn de stembureaus opengegaan voor de verkiezingen. Dat was de opener van het nieuws. De extreemrechtse partij AfD kan volgens de peilingen daar een grote overwinning behalen. In veel steden in de regio werd gisteravond nog betoogd tegen de AfD. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn vandaag belangrijke deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt. Amerikaanse onderhandelaars zijn op weg naar Kiev voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En in het voetbal wint standaard in eigen huis van Antwerpen met 1-0. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, zijn de stembureaus een uur geleden opengegaan voor de verkiezingen daar. En die krijgen veel aandacht omdat de extreemrechtse partij AfD volgens de peilingen een gigantische overwinning zou kunnen behalen. Jeroen Rijgaard, je bent live in Magdeburg. Hoe is de opkomst daar momenteel?
2: Wel, bij het kiesbureau waar ik in sta, Lode, is het wel druk. Vanmorgen stonden hier al mensen in de rij, nog voor het openging, en te zeggen komen en gaan. Tot nu toe hebben we al heel veel mensen gezien, zei ook de leider van het lokaal hier daarnet tegen mij.
1: Ja, wat zeggen de laatste voorspellingen?
2: Op dit moment haalt de AfD in de peilingen net geen absolute meerderheid, maar het komt op een paar zetels aan. Dus zou dus wel kunnen dat de partij hier vandaag effectief geschiedenis schrijft. Want het zou nog nooit gebeurd zijn in naoorlogs Duitsland dat extreemrechts zo een resultaat neerzet, 40% of meer. En met een absolute meerderheid, als hen dat lukt, kunnen ze hier alleen besturen. En ze hebben ook een heel programma klaar om te besturen met forse maatregelen in cultuur, in onderwijs, media en natuurlijk ook migratie.
1: Ja, afwachten of dat inderdaad lukt, dat weten we straks. Hoe verklaar je het succes van AfD?
2: Ja, vooral toch om tevredenheid. Zeker hier in het oosten van Duitsland over hoe het in het land momenteel loopt op alle vlakken. Op economisch vlak, sociaal vlak, migratievlak. En het is ook een afrekening met de nationale regering. Dat hoor je ook als je hier met de mensen praat van kanselier Merz. Want die krijgt Duitsland momenteel echt moeilijk weer op de rails. Er is bijvoorbeeld veel ruzie binnen de regering. En ook de populariteitscijfers zijn dramatisch. Als je hier met mensen praat, hoor je hem vooral zeggen: wij stemmen daarom op de AfD, omdat we vooral niet voor die andere partijen willen stemmen.
1: Jeroen, dankjewel. Gisteren werd in meer dan 20 steden in de regio ook nog betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, de hoofdstad dus van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze vrouw zegt dat ze zelfs overweegt om te verhuizen als AfD wint.
3: Ja, und da entscheidet sich jetzt sozusagen, ob ich dort wohnen bleibe oder halt wegziehen möchte. Und ja, deswegen ist es schon prägend, sag ich mal.
1: De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner worden vandaag in Kiev verwacht, na gesprekken met de Russische president Poetin gisteren in Moskou. Witkoff en Kushner hebben aan de Russen een Amerikaans plan voorgelegd om een einde te maken aan de oorlog. Maar Pauline Lambert, veel details zijn daarover niet, hè?
4: Nee, de Amerikaanse gezanten zijn vertrokken uit Moskou zonder te zeggen wat ze besproken hebben. Volgens het Kremlin was het wel een heel zinvol en open gesprek, maar daar weten we natuurlijk niet heel veel mee. Bijvoorbeeld ook niet of Kushner en Witkoff nu naar Kiev trekken, alweer met de boodschap dat Oekraïne grondgebied zou moeten opgeven. Want dat blijft het standpunt van Rusland. En in het verleden hebben de Amerikanen ook al druk gezet op Oekraïne om dat ook te doen. Het is wel de eerste keer dat de gezanten van president Trump naar de Oekraïnse hoofdstad komen, na meerdere bezoeken aan Moskou al. Dus dat is misschien toch al een kleine overwinning voor Zelensky en ook voor de inwoners van Kiev, want de Russische president Poetin heeft gezegd dat Kiev tijdens het bezoek van Witkoff en Kushner niet zal aangevallen worden. En als een welkome pauze, voorlopig lijkt die ook wel stand te houden.
1: Dankjewel, Paulien. Het Israëlische leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon, op doelwitten van de door Iran gesteunde extremistische groep Hezbollah. Israël heeft ook weer de inwoners van een aantal dorpen bevolen om te evacueren, omdat er nog aanvallen zullen volgen. Het doet dat, naar eigen zeggen, als vergelding, omdat Hezbollah met drones Israëlische soldaten heeft aangevallen in het zuiden van Libanon. En dat is een zone die Israël bezet. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een btw-verhoging. Dat zegt de organisatie bij de start van het nieuwe politieke jaar. De federale regering moet de komende weken op zoek naar 10 miljard euro tegen 2029 om de Europese begrotingsdoelstellingen te halen. Een btw-verhoging is één van de scenario's op tafel. Maar voor VOCA is zo'n verhoging alleen mogelijk als er ook gekeken wordt naar de index, zegt CEO Frank Beks.
5: We zijn geen fan van een btw-verhoging, omdat uiteindelijk finaal de factuur van een btw-verhoging bij de onderneming zal liggen. Wij kennen in België het principe van de automatische loonindexering. En dat betekent bij oplopende inflatie dat uiteindelijk ook automatische lonen zullen worden geïndexeerd en die worden betaald door ondernemingen. Dus als men denkt aan een verhoging van btw, gaat men automatisch ook oog moeten hebben voor dat indexmechanisme om op die manier ook wel de competitiviteit van ondernemingen te beschermen.
1: In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen. Verslag van Tom Boudeweel.
6: 9 op 9 voor Standaard, nog altijd ongeslagen ook. En in de bovenste regionen van het klassement. Dankzij een penaltygoal van Ayensa, een kwartier voor tijd. Zijn vierde doelpunt al dit seizoen. Standaard bracht veel energie. Antwerp ging er aanvankelijk in mee, maar moest daarna terug. De thuisploeg dreigde een paar keer en Gwenne miste de grootste kans. Somers ook aan de overkant. Na de pauze waren er minder mogelijkheden. Standaard won uiteindelijk verdiend door een strafschop. De gelijkmaker van Somers werd van de lijn gehaald. En zo 1 op 9 voor Antwerp, net voor de duels tegen Club Brugge en Union.
1: Sint-Truiden versloeg La Louvière met 4-0 en Westerlo ging met dezelfde cijfers winnen op het veld van KV Mechelen. In Brussel is gisteren de 50ste editie van de Memorial van Damme Atletiek afgerond. Een balans van deze jubileumeditie door Bert Sterks.
7: Twee dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
1: Op het WK G-wielrennen in het Amerikaanse Huntsville heeft Ewout Vromant het brons veroverd in de tijdrit van de MC2-klasse. De 42-jarige Oost-Vlaming moest in een tijd van 18 minuten en 22 seconden enkel 2 Fransen nog laten voorgaan. Vromant pakte de voorbije jaren ook al 2 keer het goud en 2 keer brons op het WK-tijdrijden. Maandag rijdt hij ook nog de wegrit. Julie de Bok werd bij haar WK-debuut 7e in de tijdrit van de WC4-klasse. En op de US Open tennis heeft Sisu Berg zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Hij verloor van de Nederlander Van de Zandschulp in 5 sets. De wedstrijd duurde 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. Eerder gisteravond kon Alexander Blok zich dan wel weer plaatsen voor de 8e finales. Hij klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Droog en vrij zonnig vandaag met hoge bewolking en maxima tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog met temperaturen die lokaal kunnen pieken tot 29 graden. Vanaf dinsdag een pak frisser met regen en buien, nog 19 graden. We zaten bij het begin van dit ochtendnieuws in Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland. Daar zijn de stembureaus open voor de regionale verkiezingen. De extreemrechtse partij AfD kan volgens de peilingen een grote overwinning behalen. In veel steden in de regio werd er gisteravond nog betoogd tegen de AfD. U kan alles volgen in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

al vrouwen en matrozen, vergeet hoe we noemen en al de rest. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, de klank van de staat mocht mijn zeel amoureus.

wel een vrouw kan heel net en genereus. Laat ons dan samen de wereld verteren. Met klinkende glazen vol Franse wijn. Zingt mij met de mensen dat hebben ze geren. En laat deze nachten nooit een einde zijn.

0: Classics.
1: Radio 1. 10 uur, heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. In het midden en het zuiden van de provincie Limburg hebben duizenden gezinnen even zonder stroom gezeten vanochtend door een grote pannen. Tenminste 7 gemeenten werden even na 9 uur getroffen, zo is het, onder meer delen van Alke, Hasselt en Sint-Truiden. Intussen is de stroomvoorziening overal weer hersteld. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermensen. Op verschillende plaatsen smult de diepe veenlaag nog altijd en blijft waakzaamheid nodig om opflakkeringen te vermijden. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in ons land ooit. In het zuiden van Duitsland zijn er vandaag belangrijke verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De extreemrechtse partij AfD kan volgens de peilingen een absolute meerderheid behalen. Die partij wil vooral forse maatregelen nemen op vlak van cultuur, media, migratie en onderwijs. Zo willen ze bijvoorbeeld aparte klassen voor kinderen van migranten. Onze verslaggever Jeroen Rijgaard is in Sachsen-Anhalt en hij ziet 2 verklaringen voor het succes van AfD.
2: Vooral toch ontevredenheid, zeker hier in het oosten van Duitsland, over ja, hoe het in het land momenteel loopt op alle vlakken. Op economisch vlak, sociaal vlak, migratievlak. En het is ook een afrekening met de nationale regering. Dat hoor je ook als je hier met de mensen praat van kanselier Merz. Want die krijgt Duitsland momenteel echt moeilijk weer op de rails. Er is bijvoorbeeld veel ruzie binnen de regering. En ook de populariteitscijfers zijn dramatisch. Als je hier met mensen praat, hoor je hem vooral zeggen: wij stemmen daarom op de AfD, omdat we vooral niet voor die andere partijen willen stemmen.
1: Als AfD aan de macht komt, zou het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat extreemrechts mee bestuurt in Duitsland. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn 4 doden gevallen. Het Israëlische leger viseerde doelwitten van de door Iran gesteunde extremistische groep Hezbollah. Israël heeft ook opnieuw inwoners van een aantal dorpen bevolen om te evacueren, omdat er nog aanvallen zijn gepland. Het doet dat naar eigen zeggen als vergelding, omdat Hezbollah met drones Israëlische soldaten heeft aangevallen in het zuiden van Libanon. Dat is een zone die door Israël wordt bezet. Hezbollah is Israël beginnen aan te vallen in maart als steun voor Iran, dat toen werd aangevallen door de VS en Israël. Sindsdien zijn er al meer dan 4.300 doden gevallen in Libanon en honderdduizenden mensen zijn op de vlucht in eigen land. Officieel is er een staakt het vuren van kracht, maar dat wordt niet nageleefd. Op het WK basketbal in Berlijn spelen de Belgian Cats vandaag hun 2e groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Vrijdag al hadden de Belgen van Turkije gewonnen. Maar de Belgische basketbalvrouwen zullen wel wat minder fris aan de start verschijnen, want vannacht is hun hotel ontruimd. Dat zegt collega Karel Bertele van Sportza.
3: Op Amerika na zitten daar dus 15 ploegen die aan dit WK deelnemen. En er is een alarm afgegaan vannacht. Iets over 2 stond iedereen buiten op straat. En er zijn dus controles gebeurd. Hoe en wat, dat weten we nu nog niet. Hoe lang de speelsters wakker zijn gebleven, weten we ook niet. Gelukkig zou je kunnen zeggen voor de Cats, de match is straks pas om 6:15. Dus ze hebben vandaag nog een beetje tijd om slaap in te halen.
1: En in het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen dankzij een penalty goal. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Dat is een zure nederlaag, vond ook Antwerp-speler Thibaut Somers.
4: We hebben een nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen hadden dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om met een penalty goal terug naar huis te keren.
1: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0 zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. Ook AV Mechelen blijft onderaan in het klassement met amper 2 punten na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. Droog en vrij zonnig vandaag met hoge wolken, maximaal tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog met temperaturen die lokaal tot 29 graden kunnen stijgen. Vanaf dinsdag een pak frisser met regen en buien. We halen dan nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn op weg naar Kiev na gesprekken met de Russische president Poetin in Moskou gisteren. Volgens de Russen was dat een open en zinvol gesprek, maar veel details zijn er wel niet. Het is dus onzeker of de Amerikaanse onderhandelaars ook rekening zullen houden met de belangen van Oekraïne, zegt Rusland-expert Ria Lana.
2: Je ziet toch ook dat iemand als Poetin dit vooral probeert te spelen als dit zijn gesprekken tussen de Russische en de Amerikaanse zijde. En ja, toch ook die rol van Oekraïne daarin probeert te minimaliseren. Je mag er ook van op aan dat het gisteren daar niet alleen over die oorlog zelf gaat gegaan zijn, maar dat het ook over economische deals eventueel gegaan is.
1: Rusland heeft beloofd om tijdens het bezoek van Witkoff en Kushner Kiev niet aan te vallen. En ook Oekraïne zal in ruil geen aanvallen uitvoeren op Moskou. In het oosten van Duitsland zijn de stembureaus nu al een paar uur open voor de belangrijke verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De extreemrechtse partij AfD kan volgens de meest recente peilingen een absolute meerderheid behalen. Onze verslaggever ter plaatse, Jeroen Rijgaard, zegt dan ook dat de partij mogelijk geschiedenis kan schrijven.
3: Op dit moment haalt de AfD in de peilingen net geen absolute meerderheid, maar het komt op een paar zetels aan. Dus het zou dus wel kunnen dat de partij hier vandaag effectief geschiedenis schrijft. Want het zou nog nooit gebeurd zijn in naoorlogs Duitsland dat extreemrechts zo een resultaat neerzet, 40% of meer. En met een absolute meerderheid, als hen dat lukt, kunnen ze hier alleen besturen. En ze hebben ook een heel programma klaar om te besturen met de forse maatregelen in cultuur, in onderwijs, media en natuurlijk ook migratie.
1: Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een tweedaags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen EU-lidstaat Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er wordt onder meer gepraat straks over meer samenwerking op het gebied van handel, zegt de Deense journaliste in Brussel, Lise Toft-Hesselhund.
4: Groenland heeft een kleine economie, maar ook een open economie en wil zeker graag meer handel met de EU. Dus ik verwacht dat die EU-Groenland-partnerschap dan ook zal verdiepen. Dat willen de twee partijen heel graag. Dus meer economische samenwerking en zeker ook samenwerking rond de kritieke grondstoffen in Groenland. Want de EU wil graag extractie van grondstoffen in Groenland om hun aanhankelijkheid van China eigenlijk te verhinderen. Daar is ook heel veel potentieel.
1: Wellicht zal von der Leyen ook extra financiële steun voor Groenland aankondigen. Op het WK basketbal in Berlijn spelen de Belgian Cats vandaag hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Vrijdag hadden de Belgen al van Turkije gewonnen. De Belgische basketbalvrouwen zullen wel wat minder fris kunnen starten, want afgelopen nacht is hun hotel ontruimd. Dat vertelt Sportza-collega Karel Bertelen.
5: Op Amerika na zitten daar dus 15 ploegen die aan dit WK deelnemen. En er is een alarm afgegaan vannacht. Iets over 2 stond iedereen buiten op straat. En er zijn dus controles gebeurd. Hoe en wat, dat weten we nu nog niet. Hoe lang de speelsters wakker zijn gebleven, weten we ook niet. Gelukkig, zou je kunnen zeggen voor de Cats, de match is straks pas om 17:15. Dus ze hebben vandaag nog een beetje tijd om slaap in te halen.
1: Droog en vrij zonnig weer vandaag met hoge wolken en maximaal tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal ook droog. De temperaturen pieken tot lokaal 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner worden in de Oekraïnse hoofdstad Kiev verwacht voor mogelijke vredesonderhandelingen. In Duitsland zijn de stembureaus open voor de regionale verkiezingen in Sachsen-Anhalt. En Zuid-Europa wordt opnieuw getroffen door een hittegolf. Goedemiddag, het is nog altijd wachten op de aankomst van Steve Witkoff en Jared Kushner in Kiev. De twee Amerikaanse gezanten van president Trump gaan daar naartoe na een ontmoeting met de Russische president Poetin in Moskou gisteren. In Kiev zullen ze praten met de Oekraïense president Zelensky over een einde aan de oorlog. En Paulien Lambert, dat is bijzonder.
2: Ja, want het is de eerste keer dat Witkoff en Kushner naar Kiev gaan. Ze zijn wel al verschillende keren in Moskou geweest en vaak kwamen ze daar ook van terug, vooral overtuigd van de Russische standpunten, tot frustratie van de Oekraïners en ook van hun Europese partners. Witkoff en Kushner zouden gisteren geland zijn in Polen, in een stad dicht bij de grens met Oekraïne, en van daaruit zouden ze dan vandaag met de trein tot in Kiev reizen, zoals vele andere Europese hoogwaardigheidsbekleders ook al gedaan hebben. Speciaal voor het bezoek van de Amerikanen stopte Rusland ook 3 dagen lang met aanvallen op Kiev. De Oekraïnse hoofdstad wordt de laatste weken zo goed als elke dag onder vuur genomen. En in ruil zal Oekraïne ook 3 dagen lang Moskou niet aanvallen. Een kort, heel lokaal staakt het vuren dus is afgesproken. En de kans lijkt ook klein dat het bezoek van de Amerikaanse gezanten meteen meer dan dat teweeg zal brengen.
1: Duidelijk, Paulien, dankjewel. Iran waarschuwt de Verenigde Staten dat nieuwe aanvallen op Iraanse doelen een zware en pijnlijke reactie zullen uitlokken van Teheran. Die waarschuwing komt een dag nadat de VS verschillende Iraanse tankers in de Golf hebben aangevallen. De voorzitter van het Iraanse parlement zegt dat de Amerikanen moeten beseffen dat de spelregels van de oorlog tegen zijn land veranderd zijn. Gisteravond al had Iran een paar vergeldingsaanvallen uitgevoerd op schepen en olieinstallaties die een link hebben met de Verenigde Staten. In Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland, zijn de stembureaus open voor de deelstaatverkiezingen. Verwacht wordt dat de extreemrechtse partij AfD die verkiezingen wint en dat ze kans maken zelfs op een absolute meerderheid. Jeroen Rijgaard was bij een stembureau in Magdeburg.
3: Het is druk in de voormalige politieschool van Magdeburg. Vandaag stemlokaal 109.
4: Ja, man wil ja niet dat die falsche leute gewählt werden.
3: Om voor de juiste te stemmen. En in dit stembureau stemmen de mensen die ik kan spreken toch vooral voor de partij waar rond het hier allemaal draait.
5: Die AfD.
6: Ik wil voor die AfD stemmen.
3: De AfD. Waarom?
6: Zien ze zich het land aan en dan hebben ze die antwoord al.
3: Kijk gewoon hoe ons land erbij ligt, zegt de man.
6: Die migratiepolitiek.
3: En hij noemt nog migratie. Maar voor Ursula zijn er andere redenen om voor de AfD te stemmen.
7: Wirtschaft natuurlijk.
3: De economie dus. En voor Torben zijn het vooral de anderen.
8: Die meeste partijen, ja, deren wahlprogramma waren nur gegen die AfD.
3: En daar draait het hier dan ook precies op uit. Een stem voor of tegen de AfD. Zoals voor een jonge man die tactisch gaat stemmen.
9: Ik wil tactisch, dat heißt, eerst stemmen links, tweede stemmen groen.
3: Maar hij begrijpt wel waarom velen voor de AfD gaan.
9: Nee, we zijn het armste Bundesland.
3: We zijn de armste deelstaat en dat speelt mee, zegt hij. Je merkt het aan alles en zeker hier ook aan bureau 109. Deze verkiezingen kunnen wel eens een breukvlak zijn.
1: In Zuid-Europa is er opnieuw een hittegolf. Er worden overal hoge temperaturen verwacht vandaag, van Portugal tot Turkije. En Peter de Kroebelen, in Frankrijk komen er ook maatregelen.
10: Ja, Frankrijk heeft code oranje afgekondigd in 6 departementen in het zuiden en zuidoosten van het land. Dat is onder meer in de Ardèche, de Gard, de Vaucluse en de Aude, waar een natuurbrand onder controle is, maar nog niet gedoofd. Gisteren waren er nooit eerder geziene temperaturen voor deze tijd van het jaar. Goed 36 graden in Avignon, zelfs 39,4 graden in Perpignan. En eerder van de week zei de minister van Ecologie al dat Frankrijk de warmste zomer sinds de start van de metingen beleeft. En dan even elders kijken. In Spanje 39 graden in Madrid, 41 in Sevilla. Er geldt daar ook code oranje. Het is ook warm in Portugal. In het binnenland gaat het tot 38 graden. Italië dan 32 à 34 graden in pakweg Rome of Napels. En het is ook heel warm in Turkije en Griekenland. En overal houdt het warme weer wel nog even aan, al zakken de temperaturen wel wat de komende dagen.
1: Dankjewel voor het overzicht, Peter. In Tibet, in China, zijn nu 43 doden geteld na de grote overstromingen in het grensgebied met Nepal. Dat is nog altijd maar een fractie van het aantal doden in Nepal zelf. Daar zijn tenminste 1300 doden bevestigd. Volgens critici zou China de dodentol bewust onderschatten, maar de regering verzekert dat ze transparant is. Er zijn in totaal in Nepal en China samen nog altijd meer dan 5000 mensen vermist. Drie landgenoten zijn ook nog altijd spoorloos. In Diksmuiden wordt vandaag de 99ste ijzerbedevaart gehouden. Dat is de jaarlijkse herdenking van de Vlaamse soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De manifestatie is uitgegroeid tot een oproep voor vrede en verdraagzaamheid. En de ijzerbedevaart houdt traditioneel ook een pleidooi voor Vlaamse autonomie. En dat leidde in het verleden tot interne conflicten met radicale Vlaams-nationalisten. De meer radicale vleugel heeft zich daarop afgesplitst. Maar het Vlaamse karakter van de ijzerbedevaart blijft wel erg belangrijk, zegt medewerker Peter Verplanken.
0: Hier aan de IJzer wordt dat zeker niet losgelaten, maar, zegt de organisatie Vlaamse Emancipatie, betekent meer dan meer Vlaanderen eisen, maar ook die verworven autonomie verder invullen en versterken. Wat doe je met uw verworvenheden? En daar gaat het ook om. En Brussel is daar bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van. Kijken welke mogelijkheden daar zijn. Kijken naar het onderwijs. Hoe kun je daar in Brussel een handvat van maken om kansen te bieden en toekomst te bieden voor de Brusselaars?
1: En vandaag is het ook weer de Gordel, het jaarlijkse cultureel en sportief evenement in de groene rand van Brussel. Er zijn wandelingen en fietstochten op twee hoofdlocaties, in en rond het provinciedomein Huizingen in Beersel en aan de plantentuin in Meissen. Vanochtend al zijn de wandel- en fietstochten begonnen en ook nog de hele namiddag blijven wandelaars, fietsers en toeschouwers welkom. Vorig jaar lokte de Gordel ruim 30.000 deelnemers. Het weer, veel zon deze namiddag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, dan halen we op sommige plekken 29 graden. Dinsdag wordt dan bewolkt en wisselvallig met buien en de maxima dan liggen op 18 graden. We keken richting Kiev aan het begin van dit nieuws. Daar worden de twee Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner verwacht voor gesprekken over een einde aan de oorlog met Rusland. Gisteren hebben ze al gesproken met de Russische president Poetin. Het duo zou met de trein vanuit Polen naar Kiev reizen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev voor gesprekken over vrede. In Duitsland zijn de stembureaus open voor de regionale verkiezingen in Sachsen-Anhalt. En Zuid-Europa wordt opnieuw getroffen door een hittegolf. Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. De twee gezanten van de Amerikaanse president Donald Trump zullen daar spreken met de Oekraïnse president Zelensky over een mogelijk einde aan de oorlog. Gisteren hadden ze al een ontmoeting met de Russische president Poetin in Moskou. Pauline Lambert, dit bezoek aan Kiev is wel bijzonder, hè?
2: Ja, want het is de eerste keer dat Witkoff en Kushner in Oekraïne zijn. Ze zijn wel al verschillende keren in Moskou geweest en vaak kwamen ze daar ook van terug. Vooral overtuigd van de Russische standpunten tot frustratie van de Oekraïners en hun Europese partners. Witkoff en Kushner zijn gisteren geland in Polen en vandaag dan met de trein tot in Kiev gereisd, zoals vele andere Europese hoogwaardigheidsbekleders dus al veel eerder gedaan hebben. Speciaal voor het bezoek van de Amerikanen stopt Rusland ook 3 dagen lang met aanvallen op Kiev. De Oekraïnse hoofdstad wordt de laatste weken zo goed als elke dag onder vuur genomen, dus het is een welkome pauze. En in ruil zal Oekraïne ook 3 dagen lang Moskou niet aanvallen, dus een kort, heel lokaal staakt het vuren is overeengekomen. De kans lijkt klein dat het bezoek van de Amerikaanse gezanten meer dan dat teweeg zal kunnen brengen.
1: Dankjewel, Pauline. Iran waarschuwt de Verenigde Staten dat nieuwe aanvallen op Iraanse doelen een zware en pijnlijke reactie zullen uitlokken. De waarschuwing komt een dag nadat de Verenigde Staten verschillende Iraanse tankers in de Golf hebben aangevallen. De voorzitter van het Iraanse parlement zegt dat de Amerikanen moeten beseffen dat de spelregels van de oorlog tegen zijn land zijn veranderd. Gisteravond had Iran al enkele vergeldingsaanvallen uitgevoerd op schepen en olieinstallaties die een link met de Verenigde Staten hebben. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland zijn de stembureaus open voor de deelstaatverkiezingen. Verwacht wordt dat de extreemrechtse AfD de verkiezingen wint en de partij maakt zelfs kans op een absolute meerderheid. Jeroen Rijgaard was bij een stembureau in Magdeburg.
3: Het is druk in de voormalige politieschool van Magdeburg. Vandaag stemlokaal 109.
4: Ja, man wil ja niet dat die falschen leute gewählt werden.
3: Om voor de juiste te stemmen. En in dit stembureau stemmen de mensen die ik kan spreken toch vooral voor de partij waar rond het hier allemaal draait.
5: Die AfD.
6: Ik wil voor die AfD stemmen.
3: De AfD. Waarom?
6: Zien ze zich het land aan en dan hebben ze die antwoord al.
3: Kijk gewoon hoe ons land erbij ligt, zegt de man.
6: Die migratiepolitiek.
3: En hij noemt nog migratie. En voor Torben zijn het vooral de anderen.
5: De meeste partijen, deren wahlprogramma waren nur gegen die AfD.
3: En daar draait het hier dan ook precies op uit. Een stem voor of tegen de AfD. Zoals voor een jonge man die tactisch gaat stemmen.
7: Ik wil tactisch, dat heißt, eerst stemmen links, tweede stemmen groen.
3: Maar hij begrijpt wel waarom velen voor de AfD gaan.
7: Nee, we zijn het armste Bundesland.
3: We zijn de armste deelstaat en dat speelt mee, zegt hij. Een arbeider blijft zijn partij trouw.
7: Die Linke.
3: Radicaal links. Want de AfD zijn praatjesmakers, vindt hij.
8: Ja, het is halt populisme. Ja. Het zijn veel versprechen die halt aber niet umsetzbaar zijn.
3: Je merkt het aan alles en zeker hier ook aan bureau 109. Deze verkiezingen kunnen wel eens een breukvlak zijn.
1: In Nederland is een tweede Belg opgepakt die verdacht wordt van deelname aan het drugsgeweld bij een boerderij in het Nederlandse dorp Overasselt. Het gaat om een Belg van 26. Hij is vrijdag aangehouden in Amsterdam. De woning van een veroordeelde drugscrimineel werd in de nacht van maandag op dinsdag het doelwit van een gewelddadige aanval door een groep van tientallen gemaskerde en zwaar bewapende mannen. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van moord op de bewaker van het huis en poging tot moord op 2 agenten. In Zuid-Europa heerst er opnieuw een hittegolf in dit eerste weekend van september. Van Portugal tot Turkije is het opnieuw bijzonder heet. En Peter de Kroebele, ook in Frankrijk is het extreem warm en dat is historisch.
9: Ja, gisteren waren er nooit eerder gemeten temperaturen voor deze tijd van het jaar. Tot zelfs 39,4 graden in Perpignan. En Frankrijk heeft nu ook code oranje afgekondigd in 6 departementen in het zuiden en het zuidoosten van het land. Onder meer in de Ardèche, de Gard, de Vaucluse. Meuse. En de Oder, waar een natuurbrand onder controle is, maar nog niet gedoofd. En dan elders in Spanje, 39 graden in Madrid, 41 in Sevilla. Er geldt daar ook code oranje. In Portugal, in het binnenland, gaat het tot 38 graden. En in Italië minimaal 32 graden. In Firenze zelfs 37. En het is trouwens ook heel warm in Turkije en Griekenland. Overal houdt het warme weer wel nog even aan, al zouden de temperaturen wel wat zakken de komende dagen. Dus mogelijk de laatste hittegolf van deze zomer.
1: Dankjewel, Peter. In Tibet zijn er nu 43 doden geteld na de grote overstromingen in het grensgebied met Nepal. Dat is nog altijd maar een fractie van het aantal doden in Nepal zelf, waar minstens 1300 doden zijn bevestigd. Volgens critici zou China de dodentol bewust onderschatten, maar de regering verzekert dat ze transparant is. Er zijn in totaal, in Nepal en China samen, nog altijd meer dan 5000 mensen vermist na de modderstroom. Er zijn ook nog altijd 3 Belgen spoorloos. En in Diksmuiden in West-Vlaanderen wordt vandaag de 99ste ijzerbedevaart gehouden. Dat is de jaarlijkse herdenking van de Vlaamse soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De manifestatie groeide intussen uit tot een oproep voor vrede en verdraagzaamheid. De ijzerbedevaart houdt traditioneel ook een pleidooi voor Vlaamse autonomie en dat leidde in het verleden tot interne conflicten met radicale Vlaams-nationalisten. De meer radicale vleugel heeft zich daarop afgesplitst, maar het Vlaamse karakter van de ijzerbedevaart blijft wel belangrijk. Dat zegt medewerker Peter Verplanken.
10: Hier aan de IJzer wordt dat zeker niet losgelaten, maar, zegt de organisatie Vlaamse Emancipatie, betekent meer dan meer Vlaanderen eisen, maar ook die verworven autonomie verder invullen en versterken. Wat doe je met uw verworvenheden? En daar gaat het ook om. En Brussel is daar bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van. Kijken welke mogelijkheden daar zijn. Kijken naar het onderwijs. Hoe kun je daar in Brussel een handvat van maken om kansen te bieden en toekomst te bieden voor de Brusselaars?
1: Veel zon vanmiddag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we op sommige plaatsen 29 graden. Dinsdag wordt bewolkt en wisselvallig met buien en dan liggen de maxima op 18 graden. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev voor gesprekken over vrede met Rusland. Gisteren spraken ze al met de Russische president Poetin in Moskou. Speciaal voor het bezoek van de Amerikanen stopt Rusland 3 dagen met aanvallen op Kiev. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non, van de nozem en de non.

0: tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non.
1: Classics.
2: Radio 1.
3: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland ligt de opkomst voor de deelstaatverkiezingen momenteel ruim 10% hoger dan bij de vorige deelstaatverkiezingen 5 jaar geleden. Het kunnen historische verkiezingen worden, want verwacht wordt dat de extreemrechtse partij AfD wint of zelfs een absolute meerderheid haalt. En dat zou voor het eerst het geval zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Jeroen Rijgaard trok naar een stembureau in Magdeburg.
4: Het is druk in de voormalige politieschool van Magdeburg. Vandaag stemlokaal 109.
5: Ik wil even die afstemmen.
4: En in dit stembureau stemmen de mensen die ik kan spreken toch vooral voor de partij waar rond het hier allemaal draait. De AfD. Waarom?
5: Zien ze zich het land aan en dan hebben ze die antwoord al.
4: Kijk gewoon hoe ons land erbij ligt, zegt de man. En voor Torben zijn het vooral de anderen.
6: De meeste partijen, deren wahlprogramma was nur gegen die AfD.
4: En daar draait het hier dan ook precies op uit. Een stem voor of tegen de AfD. Een arbeider blijft zijn partij trouw.
6: Die linke.
4: Radicaal links. Want de AfD zijn praatjesmakers, vindt hij.
7: Nou ja, het is halt populismus. Ja. Het zijn veel versprechen die halt aber niet umsetzbaar zijn.
4: Deze verkiezingen kunnen wel eens een breukvlak zijn.
3: Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. De twee gezanten van de Amerikaanse president Donald Trump zullen daar spreken met de Oekraïense president Zelensky over een mogelijk einde aan de oorlog. Gisteren hadden ze al een ontmoeting met de Russische president Poetin in Moskou. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten in Oekraïne zijn. Ze zijn wel al verschillende keren in Moskou geweest en vaak kwamen ze dan terug overtuigd van de Russische standpunten. Speciaal voor het bezoek van de Amerikanen aan Kiev stopt Rusland 3 dagen met aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad. In Nederland is een tweede Belg opgepakt die verdacht wordt van deelname aan het drugsgeweld bij een boerderij in het Nederlandse dorp Overasselt. Het gaat om een Belg van 26. Hij is vrijdag aangehouden in Amsterdam. De woning van een veroordeelde drugscrimineel werd in de nacht van maandag op dinsdag het doelwit van een gewelddadige aanval door een groep van tientallen gemaskerde en zwaar bewapende mannen. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van moord op de bewaker van het huis en poging tot moord op 2 agenten. In het voetbal is AA Gent op bezoek bij Cercle Brugge. Gent heeft voorlopig nog het maximum van de punten en kan alleen leider worden als het wint. Johan de Kaluwe, hoe staat het daar?
8: Wel, het staat 0-1 in het voordeel van Gent. En dat betekent inderdaad dat Gent op dit moment virtueel alleen leider is. We spelen ruim een half uur in een kansarme eerste helft met 2 ploegen die vooral in de organisatie blijven. En het doelpunt viel ongeveer halverwege. Een goede actie van Sonko verstuurde de voorzet. En dan Kaku ongelukkig de bal glijdend in zijn eigen goal verwerkt buiten het bereik van Keetan Koeken. En dus zo de voorsprong voor Gent. Dat nu probeert te profiteren toch van de ruimtes die er meer komen, omdat Cercle Brugge dus moet reageren en meer moet aanvallen. Een goal van Kaku, maar wel de voorsprong voor Gent, 0-1.
3: Dankjewel, Johan. En op het wereldkampioenschap motocross is de Nederlander Geoffrey Herlings nu al zeker van de titel. Herlings won de eerste reeks in de Grote Prijs van Turkije en kan daardoor niet meer ingehaald worden in het algemene klassement. De strijd om het kampioenschap leek een duel te worden met onze landgenoot Lucas Koenen, maar die viel eerder dit seizoen geblesseerd uit. Voor Herlings is het zijn 3e wereldtitel. Veel zon deze namiddag met af en toe wat hoge wolken, temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij. En dinsdag wordt het bewolkt en wisselvallig met buien en dan wordt het opnieuw frisser, tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher roept de regeringspartijen op om zich bij de begrotingsonderhandelingen constructief op te stellen. Dat heeft hij gezegd op het congres van de MR in Waterloo. De volgende weken moet de federale regering op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. En de onderhandelingen beloven moeilijk te worden. En sommigen speculeren zelfs over een val van de regering. Maar dat zou niet verantwoord zijn, zegt Boucher. Hij vraagt ook zijn collega's om dat niet te doen.
2: Je ne pense pas une seconde que le gouvernement puisse tomber. Ça serait complètement irresponsable. Donc moi, je ne jouerai jamais de cette menace. Et j'invite mes collègues à ne pas jouer de cette menace. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas recréer de l'instabilité là où la situation est déjà compliquée.
1: Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland is het niet uitgesloten dat er in de toekomst een ontmoeting zou komen tussen de presidenten van Rusland, China en de VS. Al zijn daar wel nog geen concrete plannen voor, klinkt het. Vanuit het Kremlin was eerder ook wel al de suggestie gekomen voor zo'n ontmoeting tussen Vladimir Poetin, Xi Jinping en Donald Trump tijdens een economische top in China in november. Het zou de eerste keer zijn dat de leiders van de drie grootmachten elkaar met z'n drieën spreken. Rond deze tijd is de 15e rit in de Ronde van Spanje begonnen. De rit is stevig ingekort door de hitte in het zuiden van het land. Het is er 40 graden. In plaats van de oorspronkelijke 189 kilometer rijden de renners nu over een heuvelachtig parcours van 110 kilometer. Wout van Aert is een van de kanshebbers op ritwinst vandaag. Hij is blij dat de rit is ingekort.
3: We zijn wel blij dat daar gehoor naar gekomen is en... Ja, vandaag 3:00 in deze hitte is een heel verschil dan 5:00. Uitdroging gaat altijd optreden, maar het is wel een heel verschil. Je kunt gewoon niet genoeg bijdrinken over zo'n lange tijdspanne. En ja, nu blijft het hopelijk binnen de perken.
1: De renners zijn gestart in Palma del Rio en ze komen rond 5:30 aan in Córdoba. In het voetbal zit de wedstrijd tussen Cercle Brugge en AA Gent in de tweede helft. Gent heeft nog altijd het maximum van de punten en kan, als het wint, alleen leider worden. Johan de Kaluwe, is AA Gent op weg naar die leidersplaats?
4: Zo ziet het er naar uit, want het is 0-1 in het voordeel dus van AA Gent en virtueel alleen op de leidersplaats. Gent moet niet eens zijn beste niveau halen om hier op voorsprong te staan. Het is een matige wedstrijd met amper doelpogingen, ook niet van de kant van Gent, want ze hadden een own-goal nodig van Kaku halverwege de eerste helft om op voorsprong te komen. En Cercle Brugge is nu toch aan het reageren, probeert wat meer aan te vallen en wat kansen te creëren. En op dit moment moet de Japanse scheidsrechter Yusuf Suke Araki naar de monitor gaan kijken voor een mogelijke penalty in het voordeel van AA Gent. Maar de tussenstand hier in Brugge op dit moment tussen Cercle en Gent is 0-1.
1: Dankjewel, Johan. Veel zon deze namiddag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, dan halen we op sommige plaatsen 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bossuyt van de N-VA, blijft bij de beslissing om 13 Palestijnse studenten die vastzitten in Gaza niet naar ons land te halen. Dat heeft ze herhaald in de zevende dag. De studenten hebben zowel een visum als een beurs van een Belgische universiteit, maar kunnen Gaza niet verlaten. Onze regering zou hen daarvoor moeten evacueren, maar doet dat niet, zegt de minister.
2: Ik vind het mijn taak om te waarschuwen voor wat de mogelijke gevolgen zijn. Er wordt hier voorgesteld, ja, maar dat gaat maar over 13 mensen enzovoort. Maar we mogen niet het domino-effect vergeten. Dat gaat over 13 mensen die naar hier komen. Die kunnen aan gezinshereniging doen, een asielaanvraag indienen enzovoort. En bovendien, het gaat hier over 13 mensen uit Gaza. Maar waarom zou dat dan niet gelden voor mensen uit Jemen, uit Soedan? Waarom geen Afghaanse meisjes die willen studeren?
1: Andere Europese landen, zoals Nederland en Frankrijk, hebben wel inspanningen gedaan om Palestijnse studenten te evacueren. In de Vlaamse rand rond Brussel is de gordel volop aan de gang. Het jaarlijkse evenement van het Vlaamse karakter rond Brussel in de kijker wil zetten. Er zijn wandelingen en fietstochten vanuit twee locaties. Het provinciedomein Huizingen in Beersel en de plantentuin in Meissen. Deze fietsers reden een tocht van 105 kilometer met start en aankomst in Meissen.
3: Het was heel fijn, het was heel fijn. Super buurten gezien, met mijn vader gedaan, dus we zijn twee generaties. Een paar uur samen doorbrengen, al sportend.
4: Bij mij was het 20 jaar geleden dat ik het nog gedaan had. Maar omdat hij aangedrongen had, ben ik mee geweest en het is tijd dat ik hier ben.
5: Ook een stukje nostalgie, ik heb het ook met mijn eigen grootvader, denk ik 30 jaar geleden gedaan. Ik wou dat heel graag nog eens opnieuw doen.
1: In Indonesië zijn 8 luchthavens stilgelegd na een uitbarsting van de vulkaan de Anak Krakatau op 150 kilometer van de hoofdstad Jakarta. Ook de internationale luchthaven van Jakarta is getroffen. Door de uitbarsting hangt er te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Volgens de weerdienst reiken de aswolken tot 15 kilometer hoog. 150.000 passagiers zijn gestrand. De Anak Krakatau betekent letterlijk kind van de Krakatau en is ontstaan na de legendarische en explosieve uitbarsting van de Krakatau in 1883. Meer dan 36.000 mensen kwamen daarbij om het leven. Sport in het voetbal is AA Gent alleen leider in het klassement na een 0-3 overwinning bij Cercle Brugge. Het verslag is van Johan de Kaluwe.
6: Gent moest niet eens zijn beste niveau halen om een aanvallend onmondig Cercle te verslaan. Kakou gleed halverwege een kansarme eerste helft. Een voorzet van Sonko ongelukkig in eigen doel. De groen-zwarte reactie bleef uit. 0-1 was de ruststand. Ook na de rust controleerden de bezoekers meer dan het op zoek ging naar een dubbele voorsprong. Cercle nam dan wel meer risico's, bracht meer aanvallers in en Roef duwde een bal over de lat en een Goura miste van dichtbij. Het tweede doelpunt kwam er dan toch. Handspel van Kondo en de vlieger zette de strafschop feilloos om. De Brugse druk in het slotkwartier leverde geen aansluitingstreffer op. Wel nog een derde doelpunt in de toegevoegde tijd van SEC. 0-3, lichtjes overdreven, 15 op 15 en AA Gent alleen leider.
1: Rond deze tijd is de West-Vlaamse derby tussen Kortrijk en Zulte Waregem begonnen. Het staat er nog 0-0. En in het wielrennen heeft Tim Wellens de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Zijn Duitse ploegmaat Niels Polit pakte de zege in de slotrit. Veel zon deze namiddag, af en toe wat hoge wolken en tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, dan halen we op sommige plaatsen 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

Now what you want?

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Kiev is de eerste overlegronde tussen de twee gezanten van de VS en de Oekraïense president afgelopen. De opkomst in Duitsland voor de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt is hoog. En in Antwerpen raakte een controleur van de lijn gewond na een aanval door enkele zwartrijders. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner met president Zelensky een half uur geleden afgerond. Marijn Trio, in Oekraïne, weet je al iets meer over de inhoud van die gesprekken?
2: Nee, inhoudelijk weten we nog niets. Steve Witkoff was wel optimistisch. Hij zegt dat er sterke inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd. Zelensky en zijn team hebben al zeker 3 uur gepraat met de Amerikaanse onderhandelaars. En nu volgt er nog een ronde waarbij ook Europese vertegenwoordigers aanschuiven. De nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar de verwachtingen hier in Oekraïne blijven laag. Zeker na dat bezoek gisteren van de Amerikanen aan Moskou, waar Witkoff Poetin heel erg prees en zei dat hij later fantastische herinneringen zou overhouden aan zijn ontmoetingen met Poetin. Het zijn toch wel uitspraken die hier in Oekraïne op zijn minst als ongepast worden gezien. Later vandaag zouden de onderhandelaars hier wel nog met de pers spreken.
1: Dankjewel, Marijn. In de deelstaat Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland zijn de stembureaus nog een uur open voor de regionale verkiezingen. De AfD zou een grote overwinning kunnen behalen bij die deelstaatverkiezingen. Zelfs een absolute meerderheid is niet uitgesloten. En Jeroen Rijgaard, jij bent in Maagdenburg. Er wordt blijkbaar ook massaal gestemd.
3: Ja, de opkomstcijfers liggen spectaculair veel hoger. Een uurtje geleden had al zo'n 65% van de kiezers gestemd. En dat is bijna 25% meer dan 5 jaar geleden. En ook een record. Nog nooit gingen zoveel inwoners van deze deelstaat tegen 16 uur al stemmen. Ja, het zegt toch veel over hoe hard de verkiezingen leven, hè, en hoe groot de inzet is. Ik ben daarnet nog even naar een stembureau geweest. En ja, het was echt een komen en gaan, ook nu nog deze namiddag. Dus het doet ertoe. Dat is het gevoel hier en daarom gaan de mensen dus stemmen. Nog een uurtje kunnen ze dat doen en onmiddellijk daarna krijgen wij dan een eerste betrouwbare exit poll.
1: Dankjewel, Jeroen. Minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bossuyt van de N-VA, blijft bij de beslissing om 13 Palestijnse studenten die vastzitten in Gaza niet naar ons land te halen. Dat heeft ze herhaald in de zevende dag. De studenten hebben zowel een visum als een beurs van een Belgische universiteit, maar kunnen Gaza niet verlaten. Onze regering zou hen daarvoor moeten evacueren, maar doet dat niet, zegt de minister.
4: Ik vind het mijn taak om te waarschuwen voor wat de mogelijke gevolgen zijn. Er wordt hier voorgesteld, ja, maar dat gaat maar over 13 mensen enzovoort. Maar we mogen niet het domino-effect vergeten. Dat gaat over 13 mensen die naar hier komen. Die kunnen aan gezinshereniging doen, een asielaanvraag indienen enzovoort. En bovendien, het gaat hier over 13 mensen uit Gaza. Maar waarom zou dat dan niet gelden voor mensen uit Jemen, uit Soedan? Waarom geen Afghaanse meisjes die willen studeren?
1: Andere Europese landen, zoals Nederland en Frankrijk, hebben wel inspanningen gedaan om Palestijnse studenten te evacueren. In Antwerpen is een controleur van de lijn gisteravond gewond geraakt bij een incident aan het station van Berchem. De controleur werd er aangevallen door enkele mannen die geen geldig vervoersbewijs bij zich hadden. Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
5: Gisteravond rond 7:00 waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. 4 mannen op de bus werden gecontroleerd, waaruit bleek dat 3 van hen geen geldig vervoersbewijs hadden. Ze werden dan ook van de bus gehaald, maar pas keerden ze zich tegen die controleur die dan verschillende slagen moest incasseren. De politie is ter plaatse gekomen, heeft de 4 mannen overgebracht naar het mastergebouw en op een later moment zullen zij verhoord worden.
1: De Gordel loopt stilaan naar het einde vandaag, het jaarlijkse evenement dat de Groene Rand en het Vlaamse karakter rond Brussel in de kijker wil zetten. Er waren wandelingen en fietstochten vanuit 2 locaties, het provinciedomein Huizingen in Beersel en de plantentuin in Meissen. En daar was ook Peter de Kroebele.
6: Ze hadden van de week opgegeven dat het ging regenen, maar kijk een keer!
7: Zonovergoten was het jaar, met de plantentuin als symbool van verbinding met de natuur. Wandelaars stapten 5, 10 of 15 kilometer. Fietsers reden 20, 40 of 60 kilometer. En deze heren, vader en zoon, reden de Gordel Klassieker, de 105 kilometer.
8: Het was heel fijn. Super buurten gezien. Een paar uur samen doorbrengen, al sportend.
9: Bij mij was het 20 jaar geleden dat ik het nog gedaan had. Het is tijd dat ik hier ben.
7: Ook voor kinderen een heerlijke dag.
10: De leukste dingen die ik heb gedaan vandaag is ijsje gegeten en een beetje springen in het springkasteel.
11: We hebben 20 kilometer gefietst en het was wel heel veel bergop.
7: Fietsen en wandelen in een sfeer van liefde voor het groen en met het Nederlands als verbindende taal. Enthousiasme alom.
12: Het was magnifiek eigenlijk, ja. We hebben van de mooie landschappen genoten en het mooie weer ook.
13: Heel groen, heel mooie paden, echt waar, super.
7: Editie 45 heeft weer enkele tienduizenden mensen de Vlaamse rand laten ontdekken.
1: Sport in het voetbal is AA Gent alleen leider in het klassement na een 0-3-overwinning bij Cercle Brugge. Gent won al zijn wedstrijden al dit seizoen, maar ze beginnen nog niet te zweven, zegt Gent-speler Mathis Volkaert.
14: Ik denk dat onze groep slim genoeg is om met de voeten op de grond te blijven. Het is mooi dat we daar nu alleen op de eerste plaats staan, maar het is nog vroeg. Hè. Ik denk dat iedereen daarvan bewust is dat het nog heel vroeg is. Maar natuurlijk is het heel mooi om met 15 op 15 te starten.
1: Op dit ogenblik is ook de West-Vlaamse derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem aan de gang. Bij de rust is er nog niet gescoord, het staat er dus nog 0-0. In het wielrennen heeft Tim Wellens de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Zijn Duitse ploegmaat Niels Polit pakte de zege in de slotrit. En in de Formule 1 heeft de Italiaan Kimi Antonelli de grote prijs in eigen land gewonnen. Op het circuit van Monza moest Antonelli van op de laatste plaats vertrekken, maar hij reed in zijn Mercedes iedereen voorbij. Zijn ploegmaat bij Mercedes, de Brit George Russell, werd tweede. Max Verstappen in de Red Bull eindigde derde. De race lag in het begin een half uur stil na een zware crash van Ferrari-rijder Charles Leclerc. Zijn ploegmaat Lewis Hamilton eindigde in de thuisrace van Ferrari als zesde. Het blijft droog vanavond en vannacht blijft het erg zacht, rond 16 graden. Op sommige plaatsen lokaal nog zachter, tot zelfs 20 graden. Morgen opnieuw een mooie, zonnige en warme dag, tot 25 graden in de Kempen en 28 in het uiterste zuiden. Vanaf dinsdag frisser met buien. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev voor gesprekken over vrede met Rusland. Gisteren bespraken ze al met de Russische president Poetin in Moskou. Speciaal voor het bezoek van de Amerikanen is Rusland gestopt met aanvallen op Kiev gedurende 3 dagen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Antwerpen raakte een controleur van de lijn gewond na een aanval door enkele zwartrijders. De eerste exit poll van de belangrijke deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt wordt rond deze tijd bekendgemaakt en Wout van Aert wint opnieuw een rit in de Vuelta. In Antwerpen is een controleur van de lijn gisteravond aangevallen op een bus. Het incident deed zich voor bij het station van Berchem. Astrid Hulhoven van de lijn.
2: Bij een controle bleek een reiziger niet in orde te zijn. En om een reden die voor ons totaal onbegrijpelijk is, is die persoon agressief geworden en heeft onze controleur aangevallen. We weten natuurlijk dat hij heel zwaar aangedaan is. Maar ook omwille van privacy gaan we daar niet te veel op in. We weten wel dat hij voor een tijdje uit zal zijn en dat dit de tijd zal vergen voor hij terug oké is.
1: De dader is samen met 3 andere passagiers die bij het incident betrokken waren opgepakt door de politie. Zij zullen later verhoord worden. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher roept de regeringspartijen op om zich bij de begrotingsonderhandelingen constructief op te stellen. Dat heeft hij gezegd op het congres van de MR in Waterloo. De volgende weken moet de federale regering op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. De onderhandelingen beloven moeilijk te worden en sommigen speculeren zelfs over een val van de regering. Maar dat zou niet verantwoord zijn, zegt Boucher. Hij vraagt ook zijn collega's om dat niet te doen.
3: Je ne pense pas une seconde que le gouvernement puisse tomber. Ça serait complètement irresponsable. Donc moi, je ne jouerai jamais de cette menace. Et j'invite mes collègues à ne pas jouer de cette menace. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas recréer de l'instabilité là où la situation est déjà compliquée.
1: Rond Brussel is vandaag de 45e editie van De Gordel gefietst en gestapt. Het jaarlijkse evenement dat de groene rand en het Vlaamse karakter rond de hoofdstad in de kijker zet. Er waren korte en langere wandelingen en fietstochten vanuit het provinciedomein van Huizingen en vanuit de plantentuin in Meissen. Peter de Kroebele trok naar Meissen.
4: Ze hadden van de week opgegeven dat het ging regenen, maar kijk een keer!
5: De zon overgoten was het jaar, met de plantentuin als symbool van verbinding met de natuur. Wandelaars stapten 5, 10 of 15 kilometer. Fietsers reden 20, 40, 60 kilometer. Of, zoals deze heren, 105 kilometer.
6: Het was heel fijn. Super buurten gezien, al sportend.
7: Bij mij was het 20 jaar geleden dat ik het nog gedaan had. Het is tijd dat ik hier ben.
5: Optredens, ijsjes en een springkasteel in de plantentuin. En de leukste momenten onderweg waren...
8: De Skyline uit Brussel, dat je dat ook ziet. Ja.
9: En het bos van Koekelberg.
10: We hebben veel weilanden gezien, we hebben een hertje zien oversteken en we hebben katjes gezien.
11: Kom, daar zijn we wel eens gaan drinken aan de brouwerij, aan bord subiet. Lekker kriek gedronken.
4: Wie heeft er een verzoeknummer?
5: Veel liefde voor de groene Vlaamse rand. En ook wat emotie.
8: Wij doen dat omdat mijn zus 4 jaar geleden gestorven is. En daarom vonden we het vandaag belangrijk om hier te zijn.
5: Editie 45 van De Gordel lijkt weer een succes.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner met president Zelensky afgerond. Maar een trio vanuit Oekraïne.
12: Inhoudelijk weten we nog niets. Steve Witkoff was wel optimistisch. Hij zegt dat er sterke inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd. Zelensky en zijn team hebben al zeker 3 uur gepraat met de Amerikaanse onderhandelaars. En nu volgt er nog een ronde waarbij ook Europese vertegenwoordigers aanschuiven. De nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar de verwachtingen hier in Oekraïne blijven laag. Zeker na dat bezoek gisteren van de Amerikanen aan Moskou, waar Witkoff Poetin heel erg prees en zei dat hij later fantastische herinneringen zou overhouden aan zijn ontmoetingen met Poetin. Het zijn toch wel uitspraken die hier in Oekraïne op zijn minst als ongepast worden gezien. Later vandaag zouden de onderhandelaars hier wel nog met de pers spreken.
1: In Sachsen-Anhalt in Oost-Duitsland zijn de stembureaus dicht na de belangrijke deelstaatverkiezingen. En zo pas hebben de openbare omroepen een exitpoll gepubliceerd. Verwacht werd dat de AfD, de extreemrechtse partij, de grootste zou worden en dat ze kans maken op een absolute meerderheid. We gaan naar Magdeburg, naar Jeroen Rijgaard. Jeroen, hebben ze die meerderheid?
13: Wel, voorlopig net niet volgens de prognose. Ze hebben 44,5% van de stemmen gehaald. Wel een absoluut record ooit. En dat is 41 of 39 zetels. Het hangt er een beetje vanaf hoeveel partijen in het parlement raken. En je hebt er 42 nodig voor een absolute meerderheid. Dus het is momenteel nog spannend afwachten. Eigenlijk aan de hand van die exit poll kunnen we dat niet 100% uitsluiten, dat ze die absolute meerderheid niet hebben. Maar voorlopig dus in elk geval niet. Tweede partij wordt de CDU op enorme afstand met 18,5%. Ook die linken, de SPD en de Groenen zitten in het parlement. En misschien ook de radicale partij BSW, die zowat ja, extreem links en extreem rechts samen verzamelt. Het zal van die partij waarschijnlijk afhangen of zal dat niet in het parlement zitten, of de AfD nog kans maakt op die absolute meerderheid. Maar dus een gigantisch resultaat. Ik sta hier op het feest van de CDU. Nu ja, feest. We zien vooral heel erg beteuterde gezichten, want zij halen een heel slecht, bar slecht resultaat. En de AfD haalt een recordscore van 44,5%.
1: Dankjewel voor deze snelle toelichting, Jeroen. Wout van Aert heeft de 15e rit in de wielerronde van Spanje gewonnen. Van Aert was de snelste in de sprint met een klein groepje, met ook onze landgenoten Thibaut Nijs en Ramses de Bruyne. Een verslag van Glenn Martens.
14: Door de hitte werd de 15e rit flink ingekort en leken de sprinters te mogen uitkijken naar een massasprint. Die kansen leken tijdens de etappe alleen maar groter te worden, want een kopgroep met 12 renners kreeg nooit vrij spel en bleef in het vizier van het peloton. Leknessund hield als enige vluchter stand en kreeg het gezelschap van Romeli en drie landgenoten, de Bruyne, Van Aert en Nijs. De winnaar zat vooraan en dat leek Thibaut Nijs te worden. Die zette van verre als eerste aan, maar werd nog net voor de streep geremonteerd door een sterke Wout van Aert. Voor Van Aert is het na vrijdag als een tweede ritzege in deze Vuelta. Hij verstevigt ook zijn groene trui.
1: En de Spanjaard Enric Mas behoudt de leiderstrui. Op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats zo'n kwartier geleden begonnen aan hun tweede wedstrijd. Ze nemen het op tegen Puerto Rico. Karel Bertelen, hoe doen onze basketvrouwen daar het?
15: Na het eerste kwart staan ze 7 punten voor. Het is 20-13 voor de Cats. Goed openingskwart dus, zou je kunnen zeggen. Het was een beetje moeizaam voor bijvoorbeeld Julie Van Loo om haar eerste 3 punten te scoren. Dat gebeurde pas na 3 pogingen. Maar daarna is er bij een bepaalde momenten gewoon Basket Cats basketbal gespeeld. Waarbij we dus weten dat het snel van een verdediging naar aanval gaat. Dat er goed wordt afgewerkt en dat er op die manier een voorsprong kan opgebouwd worden ten opzichte van Puerto Rico. De basis 5 zit nu wel op dit moment op de bank. En dat is uiteraard heeft alles te maken met de match van morgen, die al om 11:30 wordt gespeeld tegen Australië. Als de Cats winnen tegen dit Puerto Rico, dan is het morgen voor groepswinst tegen Australië. Vandaar dat de coach ingegrepen heeft en de basis 5 op de bank laat op dit moment.
1: Dankjewel, Karel. En in het voetbal heeft Zulte Waregem het West-Vlaamse duel bij KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2. Kortrijk moest een half uur met 10 spelen na een rode kaart. De 2 doelpunten vielen pas in de toegevoegde tijd. Zulte Waregem blijft zo ongeslagen. Het staat met 11 punten op de 5e plaats. KV Kortrijk pakte dit seizoen nog geen enkel punt. En eerder vandaag is AA Gent alleen aan de leiding van het klassement gekomen. Gent versloeg Cercle Brugge met 0-3 en wint zo al zijn wedstrijden dit seizoen. Het blijft droog vanavond, vannacht erg zacht, rond 16 graden. Op sommige plaatsen nog zachter tot zelfs 20 graden. Morgen opnieuw een mooie, zonnige en warme dag tot 25 graden in de Kempen en 28 in het uiterste zuiden. Vanaf dinsdag frisser met buien. In Antwerpen is een controleur van de lijn aangevallen door enkele zwartrijders. Dat was onze opener. Het incident gebeurde gisteravond aan het station van Berchem. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Een uur geleden is de exitpoll bekendgemaakt na de belangrijke deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Jeroen Reijgaard, jij bent in Magdeburg. Er werd een overwinning verwacht van de extreemrechtse partij AfD. Hebben ze volgens de eerste resultaten een meerderheid van de stemmen binnengehaald?
2: Wel Peggy, dat kan ik u over een paar seconden vertellen, want we zijn net de laatste resultaten aan het binnenkrijgen. Nee, uit de voorlopige resultaten zouden ze 39 zetels halen en je hebt er 42 nodig. Dus voorlopig niet, maar het blijven voorlopige resultaten en het kan dus nog zijn dat ze toch nog die absolute meerderheid halen, maar het ziet er niet naar uit op dit moment. Het is natuurlijk wel een gigantische overwinning, veruit het beste resultaat ooit voor de AfD. De CDU van de huidige minister-president verliest de helft van zijn kiezers, wordt de tweede met 18%. En opvallend, Peggy, de AfD profiteert het meeste van de enorme opkomst bij deze verkiezingen. Heel wat mensen die nog nooit gestemd hebben, zijn nu gaan stemmen voor de AfD.
1: Ja, en Jeroen, zijn er al reacties?
2: Ja, de lijsttrekker van de AfD, Sigmund, die spreekt van een historische dag. En ja, dat is het natuurlijk ook. Maar hij blijft er wel bij dat hij enkel met een absolute meerderheid wil regeren. En die heeft hij dus niet voorlopig. Hoewel de nationale voorzitter van de AfD, dat is Alice Weidel, daar dan weer wat twijfel liet over bestaan daarnet. En Sven Schulze, de minister-president van de CDU, die spreekt over een zware nederlaag. Maar zegt dat de democratie gesproken heeft en dat hij dat respecteert.
1: Dankjewel, Jeroen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met de Oekraïnse president Zelensky afgerond. Er volgt nu nog een gespreksronde met Europese vertegenwoordigers. De twee VS-gezanten waren gisteren al in Moskou voor een gesprek met de Russische president Poetin. Het is nog afwachten of de gesprekken iets zullen opleveren. Sport. Wout van Aert heeft de 15e rit in de wielerronde van Spanje gewonnen. Van Aert was de snelste in de sprint met een klein groepje. Thibaut Nijs werd derde, Ramses de Bruyne vierde. Voor Van Aert is het zijn tweede ritzege in deze Vuelta.
3: Het is een beetje een cliché, maar het is gewoon enorm luxe om met zo'n sterke ploeg te rijden. Ik denk dat er achter ons al heel veel aan het afzien waren gewoon van het tempo dat hun opleiden. En daardoor hadden we heel lang vat op de wedstrijd. En ja, dan in de finale wou ik de koers agressief rijden en kon Matthew eigenlijk wachten voor de sprint. En ja, dat maakt het heel leuk om te koersen. Ja.
1: De Spanjaard Enric Mas blijft leider in de Vuelta. En op het WK basketbal in Berlijn spelen de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Karel Bertele, kunnen onze basketbalvrouwen een tweede zege binnenhalen?
4: Ja, dat zou moeten, hè, want tegen Puerto Rico, dat is toch de minste tegenstander van de groep. Maar het gaat o zo moeilijk. Ze leiden wel met korte ei, maar ze leiden ook met gestipte ei. Het staat 62-50 op dit moment. 12 punten de voorsprong is de grootste voorsprong die ze tot nu toe in deze wedstrijd hebben kunnen realiseren op 9 minuten en 11 seconden van het einde van de wedstrijd. Puerto Rico is een taaie tegenstander die maar blijft aanklampen. En ook aanvallend loopt het niet zoals het zou moeten zijn bij de Belgian Cats. Later ook af en toe steken vallen in de verdediging. Vandaar dat het min of meer gelijk opgaand is. De Cats kunnen geen kloof maken en dat zou misschien nog moeten kunnen gebeuren in die laatste 9 minuten. Maar ze staan wel 12 punten voor. Het is 62-50.
1: Dankjewel, Karel. En in het voetbal spelen Anderlecht en Racing Genk de topper van speeldag 5. Na zo'n half uur spelen staat het daar nog 0-0. Ook vanavond blijft het droog en erg zacht vannacht. Morgen opnieuw een mooie zonnige en warme dag rond 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland, heeft de AfD de verkiezingen gewonnen. Jeroen Rijgaard, jij bent in Magdeburg. Hebben ze volgens de eerste resultaten een meerderheid van de stemmen binnengehaald? Want dat werd mogelijk voorspeld.
2: Nee, dat zouden ze niet halen. Ze halen momenteel zo'n 39 zetels volgens de laatste berekeningen. Afhankelijk van hoeveel partijen er uiteindelijk in het parlement zitten, kunnen dat er ook nog 41 worden. Maar je hebt er 42 nodig voor een meerderheid. Dus voorlopig niet. Maar het zijn natuurlijk nog voorlopige resultaten. Dus het is mogelijk dat het wel nog gebeurt. Het is in elk geval wel een gigantische overwinning. Veruit het beste resultaat ooit voor de AfD.
1: En Jeroen, zijn er al reacties?
2: Ja, de lijsttrekker van de AfD, Sigmund hier, die spreekt van een historische dag en dat is het ook. Maar hij blijft erbij dat hij enkel met een absolute meerderheid wil regeren. Dus op die manier zouden ze toch niet aan de macht komen met de huidige resultaten. En dan Sven Schulze van de CDU, de minister-president, die spreekt over een zware nederlaag. Zijn partij wordt gehalveerd, maar zegt dat de democratie gesproken heeft en dat hij dat respecteert.
1: Dankjewel, Jeroen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de gesprekken tussen president Zelensky en de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner afgelopen. De Amerikaanse gezanten hadden een voorstel bij om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Na afloop van de gesprekken was er een persconferentie, maar daar viel weinig nieuws te rapen, zegt collega Marijn Trio die in Kiev is.
3: Het lijkt er eerder op dat die twee Amerikanen geen echte nieuwe ideeën hadden. Dat ze proberen in te pikken op waar ze een half jaar geleden zijn gestrand met die onderhandelingen. Want toen is de VS Iran gaan aanvallen en is het hele proces hier stilgevallen. En je krijgt dus dat proces dat eigenlijk al meerdere keren is opgestart, maar ook altijd is gefaald met dat grote twistpunt, de Donbass. Die regio in het oosten die Poetin gewoon wil krijgen zonder ervoor te moeten vechten, maar Oekraïne niet zomaar wil afstaan.
1: Op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn heeft de nationale vrouwenploeg de tweede groepswedstrijd gewonnen met 64-76 tegen Puerto Rico. Meer uitleg door Karel Bertele.
4: Een overwinning die bijna letterlijk over de streep werd getrokken. Puerto Rico toonde zich heel taai en stug en aanvallend hadden de Cats de grootste moeite om hun stempel te drukken. Een verstoorde nachtrust kan de reden zijn en of het feit dat morgenochtend om 11:30 al de volgende match moet worden gespeeld. Waanzin eigenlijk. Al bij al is het belangrijkste wel dat de twee zegens binnen zijn, net als voor de tegenstander van morgen, Australië. Wie van beiden morgen dat duel wint, is rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales en dat biedt veel mogelijkheden om aanspraak te maken op een mogelijke medaille.
1: En dan gaan we ook nog even naar het voetbal, want de topper tussen Anderlecht en Racing Genk zit in de tweede helft. Bert Sterks, hoe staat het daar bij jou?
5: Anderlecht en Genk weten maar geen afstand van elkaar te nemen. 0-0 na 73 en een halve minuut. Elk één heel grote kans in de tweede helft. Een bal van Durosimny ging tegen de paal voor Racing Genk. Dat tot dan eigenlijk nog niet gevaarlijk was geweest in de hele wedstrijd. En bij Anderlecht zo net een prima kans voor Mamar via de voeten van die dure doelman Brugmans over het doel. En Brugmans had in de eerste helft ook al een prima save verricht op een kopbal van Bentayeb. Die met één hand uit zijn doel geslagen op een moment dat Anderlecht echt beter in de wedstrijd zat. In het derde kwartier van de wedstrijd met een paar keer doelgevaar dus. Maar over de hele wedstrijd lang nog altijd geen doelpunten. We gaan richting het slotkwartier bij 0-0 in Anderlecht.
1: Dankjewel Bert. En nog op dit moment spelen Beveren en Oud-Hevelee Leuven tegen elkaar. Aan het eind van de eerste helft staat het daar nog 0-0. Overwegend droog, al is er kans op een lokale bui vanavond. Wel erg zacht vannacht, op sommige plaatsen 20 graden. Morgen opnieuw een mooie, zonnige en warme dag rond 24 graden dan. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 9 uur, Neil Goeieavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De vakbonden bij vervoersmaatschappij De Lijn hebben de controleurs opgeroepen om in Antwerpen vandaag geen controles uit te voeren. Aanleiding is een aanval waarbij een controleur gisteravond gewond raakte bij het station van Berchem. De passagier had geen geldig vervoersbewijs op zak. De vakbonden hebben morgen vroeg een spoedonderhoud met de directie. Ze zullen daar een aantal duidelijke vragen voorleggen, zegt Jo van der Herten van de Christelijke Vakbond.
2: We vragen alleszins om te beginnen duidelijke afspraken over de samenstelling van de teams, zodanig dat ze op een zo veilig mogelijk manier hun werk kunnen doen. Maar daarnaast is er ook de vraag natuurlijk naar Politiek België om zo snel mogelijk werk te maken over een reglementair kader voor het gebruik van de bodycam, zodanig dat onze controleurs daarmee kunnen uitgerust worden en ze met een groter gevoel van veiligheid de straat kunnen opgaan voor een job te kunnen doen.
1: In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland heeft de extreemrechtse AfD de verkiezingen gewonnen. De partij haalt ruim 44%, net niet voldoende voorlopig, voor een absolute meerderheid in het regionale parlement van de deelstaat. Vanuit Magdeburg, Jeroen Rijgaard.
3: We hebben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. We hebben in diesem Land Geschichte geschrieben.
4: Het was zijn doel en het is hem gelukt. Ulrich Siegmund heeft met zijn AfD geschiedenis geschreven. Hij haalt het beste resultaat ooit binnen voor zijn partij. Voor hem het bewijs dat de mensen hier totaal iets anders willen.
3: Het kan zo niet weitergehen. We brauchen een grundsätzliche politische wende in diesem land. Met een politiek die zich endlich weer met onze eigen interessen, onze eigen land beschäftigt.
4: Maar omdat hij de absolute meerderheid net niet haalt, komt hij ook vermoedelijk niet aan de macht. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken. En hij zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
5: Nee, het is, geloof ik, in deze situatie ganz wichtig dat we insgesamt stabiel zijn en stabiel blijven.
4: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel, met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
1: Op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Nastia Klaases geeft toe dat het moeilijker ging dan verwacht.
6: Ja, het was niet onze beste match, dat is zeker. Maar soms heb je zo'n match nodig om je te leren. Ik denk, ja, we hebben niet veel tijd eigenlijk om hierover na te denken. We moeten direct omslaan. Morgen en ochtend hebben we terug een match. Ik denk wel dat er besprekingen gaan zijn en we zien wel.
1: En die match morgenochtend is om 11:30 tegen Australië. En dan wordt er gespeeld voor groepswinst en een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales. En in het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Verslag is van Bert Sterks.
7: Om er een aangename topper van te maken was er te weinig doelgevaar. Doelman Brugmans van Genk werd de man van de match met twee prima reddingen. 1 in de eerste helft op een kopbal van Bentayeb. 1 in de tweede helft bij een kans van Mamar. De droomtransfer naar de Premier League haalde hem duidelijk niet uit zijn focus. Over de hele match liet Anderlecht iets meer zien. Een regen aan kansen bleef uit en zwingen deden de Brusselaars zeker niet. Genk bracht aanvallend nog minder. Al kwam topschutter Duro Simni nog een dichtst bij een doelpunt met een knal tegen de paal. 0-0, zo blijven Anderlecht en Genk in de middenmoot hangen. Ze hebben allebei maar 2 van hun 5 wedstrijden gewonnen.
1: En op dit moment zit de wedstrijd tussen Beveren en Oud-Heverlee Leuven in de slotfase. Het staat daar 2-0. Overwegend droog, al is er kans op een lokale bui vanavond. Wel erg zacht vannacht, op sommige plaatsen zelfs 20 graden. Morgen opnieuw een mooie, zonnige en warme dag en rond 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 10:00, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. Rond deze tijd start er in alle gevangenissen in ons land een algemene staking, en dat tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen vast, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
2: Wij vragen oplossingen voor de grondswapens. Men merkt in dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn. Want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
1: Een politieke aardverschuiving in de oostelijke Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Het extreemrechtse AfD boekt met zo'n 44% van de stemmen een klinkende overwinning bij de regionale verkiezingen. Maar een absolute meerderheid in het parlement van de deelstaat lijkt er nipt niet te komen. Vanuit Magdeburg, Jeroen Reijgaard.
3: We hebben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. We hebben in diesem Land Geschichte geschrieben.
4: Was zijn doel en het is hem gelukt. Ulrich Siegmund heeft met zijn AfD geschiedenis geschreven. Hij haalt het beste resultaat ooit binnen voor zijn partij. Voor hem het bewijs dat de mensen hier totaal iets anders willen.
3: Het kan zo niet weitergehen. We brauchen een grundsätzliche politische wende in diesem land. Met een politiek die zich endlich wieder met onze eigen interessen, onze eigen land beschäftigt.
4: Maar omdat hij de absolute meerderheid net niet haalt, komt hij ook vermoedelijk niet aan de macht. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken. En hij zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
5: Nee, het is, glaube ich, in deze situatie ganz wichtig dat we insgesamt stabiel zijn en stabiel blijven.
4: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel, met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
1: Bij een zwaar verkeersongeval in Kwevi in de provincie Henegouwen zijn twee mensen om het leven gekomen. Een auto en een motor botsten er op elkaar. Zowel de autobestuurder als de motorrijder zijn ter plaatse overleden. Twee andere inzittenden van de wagen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een onderzoek gestart naar hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. In Kaapverdië zijn zeker 25 mensen omgekomen nadat de bus waarop ze zaten in een ravijn terechtkwam. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht, onder de slachtoffers heel wat schoolkinderen. Kaapverdië is een eilandengroep in de Atlantische Oceaan voor de kust van Senegal. Het is ook voor Belgen een populaire vakantiebestemming. Maar volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen aanwijzingen dat er Belgen onder de slachtoffers zijn. In de hoogste voetbalklasse hebben Anderlecht en Racing Genk vanavond 0-0 gelijk gespeeld. Volgens Anderlecht-speler Tristan de Greef zat er voor zijn ploeg meer in.
6: We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen. Maar de keeper van Genk heeft denk ik een zeer goede wedstrijd gespeeld. En daardoor, als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kans niet afmaken.
1: In de rangschikking is Anderlecht 11. De Racing Genk staat op plaats 8. Nog vanavond heeft Beveren zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. En op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten heeft onze landgenoot Tim Seelen goud veroverd in zijn categorie. In de wegrit was Seelen de snelste in een sprint met 4. Voor Seelen is het al de 4e keer in zijn carrière dat hij wereldkampioen wordt in het wegwielrennen. Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. Morgen deels bewolkt, maar droog. En warm tot 25 graden in de Kempen en zelfs 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm ook. Meer op veertiennieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Een uur geleden is in ons land een algemene staking begonnen in alle gevangenissen. Het werk wordt tot vrijdagavond neergelegd. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun bezwaren geluisterd door justitieminister Verlinde. Robby de Kaai van de Socialistische Vakbond somt die bezwaren nog eens op.
2: De aanleiding voor deze staking is het niet opgelost geraken van problemen met betrekking tot overbevolking. Een zeer grote achterstand in verloven van personeel. 800.000 dagen. En als gevolg van die toestand, hoge werkdruk, weinig veiligheid op de werkvloer, maar ook overtreding na overtreding ten aanzien van de basiswet van gedetineerden.
1: In de brandweerkazerne van Helchteren in Limburg zijn dieven aan de haal gegaan met een hydraulische schaar. Het instrument wordt door de brandweer gebruikt om slachtoffers te bevrijden uit autowrakken onder meer en is enkele tienduizenden euro's waard. In België en Nederland zijn de voorbije weken al zo'n 50 van die scharen uit brandweerkazernes verdwenen. Vermoedelijk gebeuren de diefstallen op bestelling en worden de scharen in het criminele circuit gebruikt om inbraken te plegen. In de Oekraïense hoofdstad Kiev heeft president Zelensky vandaag de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner ontvangen. De twee waren naar Kiev gegaan met een voorstel om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Wat er precies in dat voorstel staat is niet duidelijk, maar Witkov noemde de gesprekken na afloop bemoedigend en betekenisvol.
3: I would say that we've had very meaningful discussion. Substantive, important, and we are very encouraged. And we look forward to continuing this day as long as it takes.
1: Er komen nog gesprekken dus, maar de Oekraïense president Zelensky van zijn kant was minder optimistisch. Hij verwacht dat de oorlog deze winter nog zeker zal voortduren. In de hoogste voetbalklasse waren er vanavond nog twee wedstrijden in de topper tussen Anderlecht en Racing Genk. Werd er niet gescoord, 0-0 dus. Beveren won van Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars verloren dit seizoen al hun 5 wedstrijden. En op het wereldkampioenschap basketbal in Duitsland hebben de Belgian Cats vanavond hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Nastia Klaases geeft toe dat het moeilijker ging dan verwacht.
4: Ja, het was niet onze beste match, dat zeker. Maar soms heb je zo'n match nodig om je te leren. Ik denk, ja, we hebben niet veel tijd eigenlijk om hierover na te denken. We moeten direct omslaan. Morgen en ochtend hebben we terug een match. Ik denk wel dat er besprekingen gaan zijn en we zien wel.
1: Morgenochtend is die match om 11:30 al tegen Australië. Inzet is de groepswinst en ook een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales dan. Vrijwel droog vannacht rond 15 graden. Morgen deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen en 28 in het uiterste zuiden van het land. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

dip trap, let that taser.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Aleid de Korte. In de Deinse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nu bijna alle stemmen na de regionale verkiezingen van zondag geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt een historische 44%, maar een absolute meerderheid in het deelstaatparlement lijkt er nipt niet te komen. Vanuit Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, Jeroen Reijgaard.
2: We hebben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. We hebben in diesem Land Geschichte geschrieben.
3: Het was zijn doel en het is hem gelukt. Ulrich Siegmund heeft met zijn AfD geschiedenis geschreven. Hij haalt het beste resultaat ooit binnen voor zijn partij. Voor hem het bewijs dat de mensen hier totaal iets anders willen.
2: Het kan zo niet weitergehen. We brauchen een grundsätzliche politische wende in diesem land met een politiek die zich endlich weer met onze eigen interessen, onze eigen land beschäftigt.
3: Maar omdat hij de absolute meerderheid net niet haalt, komt hij ook vermoedelijk niet aan de macht. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken en hij zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
4: Nee, het is, geloof ik, in deze situatie ganz wichtig dat we insgesamt stabiel zijn en stabiel blijven.
3: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel. Met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
1: Nog tot vrijdagavond wordt er gestaakt in alle Belgische gevangenissen. De actie begon 2 uur geleden. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Tijdens de stakingsdagen is er alleen een minimale dienstverlening, zegt Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
5: Vanaf dag 1 wordt er gekeken of dat de minimale dienstbezetting behaald wordt. Dat is eigenlijk om de basisbehoeften van de gedetineerden te kunnen verwezenlijken. En als die dienst niet vol is, dan wordt er ook gekeken door de gouverneur om eventuele opvordering te doen.
1: In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen vanavond na de crash van een vrachtvliegtuig. Dat kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg en vatte vuur. Het botste op verschillende auto's. Wellicht zijn de dodelijke slachtoffers in die auto's gevallen. 3 mensen zouden ook nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gevoerd. Wat het ongeval veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. De voormalige Deense koningin Margrethe is opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze werd onwel zondag. Ze heeft de bloedophopingen ter hoogte van de heup en vertoonde ook uitdrogingsverschijnselen. Margrethe is 86. Ze deed begin 24 troonsafstand en werd toen opgevolgd door haar zoon Frederik. Margrethe moet zeker een week in het ziekenhuis blijven en kan daardoor de begrafenis van de Noorse koning Harald nu woensdag in Oslo niet bijwonen. In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Genk-doelman Luca Brugmans werd uitgeroepen tot man van de match. Brugmans is blij dat hij geen doelpunt heeft tegengekregen, maar dat is ook de verdienste van de volledige ploeg, volgens hem.
6: Dat is dankzij de 11 spelers, of ja, meerdere, die uiteindelijk op het veld hebben gestaan. We hebben dat gewoon als team gedaan. We hebben allemaal gewoon heel goed de goal verdedigd. Uiteindelijk ook wel kansjes gehad waar dat we uit hadden willen scoren. Dat gebeurt uiteindelijk niet. Maar dan als je niet kan winnen, moet je uiteindelijk zorgen dat je geen goals tegenkrijgt. Dus dat hebben we ook gewoon goed gedaan als één team.
1: En op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn heeft de nationale vrouwenploeg de tweede groepswedstrijd gewonnen met 64-76 tegen Puerto Rico was dat. Meer uitleg door Karel Bertelen.
7: Een overwinning die bijna letterlijk over de streep werd getrokken. Puerto Rico toonde zich heel taai en stug en aanvallend hadden de Cats de grootste moeite om hun stempel te drukken. Een verstoorde nachtrust kan de reden zijn en of het feit dat morgenochtend om 11:30 al de volgende match moet worden gespeeld. Waanzin eigenlijk. Al bij al is het belangrijkste wel dat de 2 zegens binnen zijn, net als voor de tegenstander van morgen, Australië. Wie van beiden morgen dat duel wint, is rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales en dat biedt veel mogelijkheden om aanspraak te maken op een mogelijke medaille.
1: Vrijwel droog vannacht rond 15 graden. Maandag deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen na de crash van een vrachtvliegtuig. De lokale burgemeester maakt de balans op.
2: Earlier today, we know that the Prime Air Flight 7598 overran the runway. And now we know that 5 people lost their lives and 5 others were injured. My heart is with all of the families who were affected.
1: Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing dus van de landingsbaan over een autosnelweg. Het botste op verschillende wagens, wellicht zijn de dodelijke slachtoffers daar gevallen. De hulpdiensten waren meteen ter plaatse. 3 mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben Kiev verlaten na gesprekken met de Oekraïnse president Zelensky. Ze reisden met de trein omdat het Oekraïnse luchtruim nog gesloten is door de oorlog. Witkoff noemt het gesprek achteraf betekenisvol. Ook Europese veiligheidsadviseurs waren bij de gesprekken. Eerder dit weekend spraken de 2 gezanten in Moskou met de Russische president Poetin. De Verenigde Staten willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. Ze leggen concrete voorstellen op tafel die de komende weken verder besproken worden. Over het Oekraïnse grondgebied kan volgens Zelensky enkel rechtstreeks tussen de staatsleiders onderhandeld worden. Poetin wil op dit moment nog geen direct gesprek met Zelensky. Rond 10 uur is in ons land een algemene staking begonnen in alle gevangenissen. Het werk wordt tot vrijdagavond neergelegd. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun bezwaren geluisterd door minister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt die nog eens op.
3: De aanleiding voor deze staking is het niet opgelost geraken van problemen met betrekking tot overbevolking, een zeer grote achterstand in verloven van personeel, 800.000 dagen, en als gevolg van die toestand, hoge werkdruk, weinig veiligheid op de werkvloer, maar ook overtreding na overtreding ten aanzien van de basiswet van gedetineerden.
1: In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Volgens de Anderlecht-speler Tristan de Greef zat er meer in voor zijn ploeg.
4: We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen. Maar de keeper van Genk heeft denk ik een zeer goede wedstrijd gespeeld. En daardoor, als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kans niet afmaken.
1: In het klassement is Anderlecht 11e met 7 punten uit op 15. Racing Genk heeft 1 puntje meer en staat op plaats 8. Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. De dag wordt deels bewolkt, maar droog en warm. Tot 25 graden in de Kempen en 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Bij een vuurwerkexplosie in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een dorpsfeest. Veel bewoners waren samengekomen voor het traditionele stierenvuurwerk. Een met vuurwerk beladen constructie in de vorm van een stier die op een kar wordt rondgedragen. Het hele tuig lag opgeslagen in een gebouw aan de kerk. Toen het ontplofte, stortte een muur van de kerk in. Veel mensen raakten bedolven, anderen werden vertrappeld bij het verlaten van het gebouw. In de Duitse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn bijna alle stemmen na de regionale verkiezingen van zondag geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt een historische 44%. Voor AfD-voorzitter Alice Weidel is het duidelijk. AfD wil regeren en niet alleen in Sachsen-Anhalt, maar ook bij de volgende deelstaat en landelijke verkiezingen.
2: 45%, wie het aussieht, dat is een auftrag zur regeringsverantwoordelijkheid. En deze auftrag erfolgt niet nur in Sachsen-Anhalt, er erfolgt in jedem Bundesland en vor allen Dingen bij de nächsten Bundestagswahlen.
1: De AfD strandt in Sachsen-Anhalt op 39 zetels. Dat is 3 te weinig voor een absolute meerderheid. AfD is dus wel aan zet om een coalitie te vormen, maar heeft al gezegd dat het geen enkele inhoudelijke toegeving wil doen. Andere partijen willen dan weer niet samenwerken met de AfD. De voormalige Deense koningin Margrethe is opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze werd onwel en heeft bloedophopingen ter hoogte van de heup. En ze vertoonde uitdrogingsverschijnselen. Margrethe is 86. Ze deed begin 24 troonsafstand en werd toen opgevolgd door haar zoon Frederik. Margrethe moet zeker een week in het ziekenhuis blijven en kan daardoor de begrafenis van de Noorse koning Harald, nu woensdag in